0: Bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Drie uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hat-trick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek van vanavond. Vanavond gaan we luisteren naar de organist Klaas Stok. Klaas Stok, geboren in 1963, is stadsorganist van Zutphen en dirigent van het befaamde Norddeutsche Rundfunkkoor van de Duitse omroep. Hij studeerde aan de conservatoria van Arnhem, Den Haag en Rotterdam. Orgel bij Bert Matter en Hans van Nieuwkoop. Improvisatie bij Bert Matter. Klaversymbool bij Kees Rozenhart en koordirectie bij Hans van Homburg. We gaan uitsluitend muziek luisteren van Johann Sebastian Bach. We beginnen vanavond met de trio-sonate nummer 3 in D-mol, Bachwerken 527. En die bestaat uit de volgende delen: Andante, Adagio e Dolce, Vivace.

Het Baderorgel in de Walburgerskerk in Zutphen is een orgel gebouwd in 1643 als tweeklaviersorgel met een vrijpedaal en 24 stemmen. Orgelbouwer Timpe die kreeg in 1815 een extra bovenwerk erbij gebouwd en het aantal stemmen komt op 38. In 1996 voert orgelbouwer Rijl een algehele restauratie uit. Uitgangspunt de situatie van 1643. Het is momenteel een van de mooiste orgels uit de late renaissance die we in Nederland hebben. De volgende werken die we gaan beluisteren is Wie wo soll ich fliehen hin, Bachwerken 646 en Wer nun der liebe Gott lässt walten, Bachwerken 647.

Dit was dan het programma Orgelmuziek van vanavond. En u heeft kunnen luisteren naar Klaas Stok op het baderorgel van de Sint-Walburgerskerk in Zutphen. De techniek was vanavond in handen van Ronald de Lange, samenstelling Anto Canes en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer beluisteren in de herhaling. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft.

0: helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

U heeft geluisterd naar het Christelijk Gereformeerd Penielkoor uit Veenendaal. Zij zongen voor u Psalm 105, de versen 1 en 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij ook nu weer van kind tot kind. Dirigent was Arie Loonstra en het orgel werd bespeeld door Peter Eilander en de opname kwam vanuit Sint Maartenskerk in Tiel. Goedemorgen luisteraars, u heeft afgestemd op 1 Verlijn. Tot 12 uur is dit Gewijde Muziek op de zondagmorgen, een programma van Stilok vanuit de studio in Veenendaal. De technicus van deze zondag is Dirk Obouw en mijn naam is Martin Heiting. We hopen dat u weer met veel plezier zult luisteren naar de muziek die wij hebben uitgezocht. Om 10 uur schakelen we rechtstreeks over naar de Brinkstraatkerk in Bennekom. Voor de morgendienst, waarin voorop te gaan door meneer E. van Deventer uit Aalten. We gaan verder met muziek en wel met het jongerenkoor Deum Fidentis. En dat betekent vertrouwd op God. Dirigent is Jacob Schenk, organist John Mol. En tevens wordt medewerking verleend door het Nationaal Symfonieorkest. En ze zingen voor u, God zij met u.

Kom Heer Jezus, kom ik wacht. U heeft geluisterd naar het lied Ik heb geloofd en daarom zing ik, gezongen door de Credo Zingers uit Rotterdam. Dirigent was Jan Stolk en aan het orgel hoorde u Martin Zonneberg en de opname kwam vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. We gaan nu luisteren naar een lied van Petrus in het Land. Het is ook te beluisteren op Nederland Zingt. Het lied heet Vaste Hoop. U hoort straks het koor Expressione en Samenzang. En er zijn twee solisten, Richard van Doeselaar en Tenira Sturm. Luistert u naar Vaste Hoop.

hoorde het christelijke Sliedrechts mannenkoor. Dirigent was Martin Sonneberg. En ze zongen Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. En dan is het nu tijd voor het gedicht van deze zondag. Het gedicht is getiteld Balans. En het komt uit Een boom in de wind van de overbekende dichteres Nel Benschop. Balans. Dit is het werk dat gij mij hebt gewezen. Dit is mijn leven, gij ontwierp het plan. Dit is het verlangen dat niet wou genezen. Het houdt mij altijd in zijn gouden ban. Dit zijn de vrienden die ik heb gevonden. Dit is de liefde die ik van u ontving. Dit is de schoonheid die met vele monden mij toespreekt in elk mens, in ieder ding. Dit is de vreugd die in mijn hart doet dalen. Dit is het verdriet, de donkere achtergrond, waartegen uw genade hel wil stralen. Dit is mijn hart dat u in vrede vond. Dit zijn mijn handen, Heer, die gij wilt vullen met stil geluk, met meer dan dagelijks brood. Gij schrijft de één, van mij zo slechts nullen. Ik ben zo rijk, mijn saldo is zo groot.

We proberen in dit programma ook koren uit de regio te laten horen. Want straks kunt u nog luisteren naar Fiducia uit Ede. Maar dit was een koor uit Woudenberg. U heeft vast en zeker wel herkend. Jubilate Deo. Korenorkest onder leiding van Jan Mulder. En ze zongen het prachtige lied Dit is mijn vreugde. Dan gaan we nu verder met het Chapel Worship. En wel met Shelton Telesford. U maakt ruimte voor mij.

U heeft geluisterd naar het Groot Veluws Koor. En dat stond onder leiding van Evert van de Kamp. En ze zongen Heer, ik kom uit al mijn noden. Organist was Klaas-Jan Mulder. We gaan nu naar een projectkoor. En die gingen op reis. Die hebben een bezoek gebracht aan Parijs. En daar hebben ze ook gezongen. Ze gaan namelijk naar een... Ze hebben een concert gegeven in de Saint-Eustache-kerk. En dat is in Parijs. En het bijzondere is, in deze kerk bevindt zich namelijk een 5-klaviersorgel van een Nederlandse orgelbouwer. En wel van Den Heuvel. Dus dat was ook weer heel apart, een Nederlands koor met een, aan het Nederlands orgel. En dat wordt bespeeld door Peter Wildeman. We gaan luisteren naar het koor, dat projectkoor. En ze zingen een bewerking van Psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer.

You Raise Me Up. Dat was applaus voor Suzanne Boyle en ze zong dit prachtige lied en werd begeleid door het Lakewood Church Choir. Ik zei het al, we gaan ook luisteren naar weer een koor wat dichterbij en wel een koor uit Ede. De christelijk gemengde zangvereniging Fiducia, een koor wat ook heel veel concerten geeft. Praise God with Music gaan ze zo dadelijk zingen. De dirigent is Jan Quintus Zwart, de organist is Everard Zwart, dan is er ook nog iemand achter de vleugel en dat is André van Vliet. En we hebben twee trompetisten en wel Arjan en Edith Post. Praise God with Music.

het Bijbelboek Rut. De vraag van en door wie het boek precies geschreven is moeilijk te beantwoorden. Sommigen menen dat het verhaal over Rut, gezien de relatie die wordt gelegd met koning David en zijn voorouders, op schrift gesteld is door een auteur die de tijd uit de nakomelingen van David in Juda regeerde, zo 586 voor Christus. Maar anderen dateren het boek Rut in de 5e eeuw voor Christus, omdat de thematiek ingaat op maatschappelijke kwesties die juist in de tijd na de ballingschap urgent waren. Het boek Rut wordt wel een novelle genoemd. Dit boeiende verhaal wordt gerekend tot de meeste werken van Hebreeuwse vertaalkunst. Naomi zegt, kijk, je schoonzuster gaat terug naar het volk en haar God. En zei Naomi, ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag mij toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vast besloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. En zo gingen ze samen verder tot in Bethlehem. We gaan luisteren naar Stef Bos.

Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker, en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn, maar jouw land.

jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst en jouw hart is mijn hart, mijn hart. En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind

mij leven, jouw leven. En mijn dood is jouw dood. En wanneer die donker zal komen en jouw mensen mij ontwikkelen.

jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte en jouw land is mijn land. Jouw land is mijn land.

I've a Dream werd gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Inspiration uit Ede. Solisten waren Lisette Emmink, sopraan, Julian Hartman, bas, bariton, pianist en tevens dirigent Loek van der Leden, Hans Dekker, slagwerk en Rob van Dijk, keyboard. En dan gaan we nu overschakelen naar voor een kerkdienst. En die komt op deze zondagmorgen vanuit de Brinkstraatkerk in Bennekom. In de dienst op voor te gaan dominee Elisabeth van Deventer uit Aalten en de organisten Jan Broekhuis. En vanuit de studio wensen we een goede en een gezegende dienst toe.

Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst, ook als u elders of later met ons meekijkt. En we vertrouwen erop dat u zich ook welkom zult voelen, mocht u hier voor het eerst zijn. Het is trouwens zo dat we allemaal van dezelfde genade leven hier. Mijn naam is Siep van der Dijk en ik ben vanochtend uw ouderling van dienst. Vanmorgen gaat voor dominee Elisabeth van Deventer uit Aalten. Van harte welkom. En Jan Broekhuis zorgt voor de muzikale ondersteuning. Ook welkom. Deze dienst wordt vanochtend uitgezonden door de STILOC, Stichting Lokale Omroep. De bloemen gaan vandaag naar de familie De Jong, Kerkstraat 7. Wel goed om vanaf deze plaats nog even te noemen. We gaan volgend seizoen werken met één kerkenraad, niet meer een grote en een kleine. En belangrijke vacatures zijn inmiddels vervuld, maar ik wil u toch attenderen op de rubriek op onze site Ik wil meedoen. En daar staan nog een paar mooie taken omschreven en het is echt de moeite waard om daar eens even goed naar te kijken als u daarvoor de gelegenheid hebt. Na de dienst bent u van harte welkom voor een kopje koffie in de Brink en ook voor onderling gesprek en contact natuurlijk. We zullen ons nu in een moment van stilte kunnen instellen op de ontmoeting met onze God. En aansluitend zal ik daar met u het drempelgebed bidden. Almachtige God, onze Vader, misschien met allerlei dingen in ons hoofd, stellen we ons in op de ontmoeting met u in woord, zang en gebed. Wilt u ruimte geven en ons ontvankelijk maken voor wat u ons te zeggen hebt en wat we samen vieren en beleven. Amen. Als aanvangslied zingen wij lied 216... En namens de kerkenraad wens ik ons allen een hele gezegende dienst.

Een morgen waarop we zoals elke zondag mogen weten dat onze hulp is in de naam van God, die hemel en aarde gemaakt heeft. En nooit laat hij ons los. We horen bij hem. Vriendschap en vrede van God voor jullie. Voor iedereen hier aanwezig. Iedereen thuis. Waar ook ter wereld. Voor alle mensen. Amen. Laten we samen bidden. Barmhartige God, zie vanuit uw plek naar uw schepping en ontferm u over ons. Zie uw mensen, vechtend en moordend, niets ontziend zich een weg banend voor eigen macht en eer. Zie kapotgeschoten huizen en straten, verwoeste steden. Zie de leegte, verlatenheid en verstikkende stilte. Heer, ontferm u. Zie de natuur in bloei, bron van hoop en vreugde. Draagster van leven, voedsel voor mens en dier. Nu soms verziekt voor jaren. Heer, ontferm u. Zie uw mensen, de ellende, jammerklachten en alles doordringend verdriet van een vader, een moeder, om hun kinderen gedood in het geweld. Zie uw mensen, God, hun wanhoop, opgejaagd, dolend in de vreemde, op de vlucht, ploeterend in de modder, worstelend met grenzen, letterlijk. En zie uw mensen ook hier, met het hart op slot, de oren en de ogen dicht, bang om verlies van veiligheid, bang om verlies van hun autonomie, bang om verlies van hun eigen ruimte. Barmhartige God, zie vanuit uw plek om naar uw schepping. Daal naar ons af, wees ons tot troost, geef ons uitzicht en bekeer ons tot uw vrede in eeuwigheid. Amen. Laten we samen een loflied zingen. God eren. Loof God. Loof hem overal.

0: Nou staat er op mijn briefje dat ik Maud naar voren mag roepen. Dag Maud. Wat heb jij bij je? Een boek, een Bijbel. Dat is wel een hele mooie. En wat staat er in dat boek?
1: Jezus.
0: Jezus, ja. Ik ging ooit voor in Driebergen. En daar vroeg ik iets aan de kinderen. En die jongen zei Jezus. Ik dacht, nou, dat is niet helemaal het antwoord dat ik verwachtte. Dus ik zei, waarom zeg jij Jezus? En toen zei hij, mijn moeder zegt, Jezus is het antwoord op alles. Dus dat had jij goed gedaan. Zet hem maar neer op het verhaal. Kijk, gaan jullie dat verhaal doen vandaag? Nee, ik weet welk verhaal ga ik zo meteen vertellen. Maar eerst gaan wij de kaars aansteken. Zal ik deze doen? Want die is wel heel hoog, hè? In mijn eigen gemeente Aalten kan ik er niet bij. Nee. Hebben ze geen rekening gehouden met kleine predikanten? Kijk. Ik hoef jou niet eens op te tillen. Jij kunt er... Oh, nou gaat hij uit. Doe het gewoon nog een keer. Dat is het fijne van de paaskaars, die blijft branden. Als het goed is. Zal ik hem dan toch maar naar beneden halen? Ja? Steek hem maar weer aan deze kaars. Ja? Koster heeft alles netjes neergezet, dus ik zal het zo netjes mogelijk weer terugzetten. En dan deze. Hou hem maar een beetje plat. Als je hem op zijn kop houdt, gaat de kaars uit. Maar we hebben de paaskaars nog. Kijk, Maud. Samen kunnen wij dit. Kiep hem maar zo. Alsof het 3:15 is. Dit is wel de meest spannende klus, hè? Ik dacht dat de preek spannend zou worden, maar dit... Hé, goed gedaan. En weet jij waar alle andere kinderen verstopt zijn? Zitten die in de kerk? Nou, kom maar naar voren dan.

0: Ja, jij hebt je muts op. Het was koud vanochtend, hè? Ja, ik ging met de hond wandelen. Ik brrr, visje aan. Hebben jullie vakantie?
1: Ja.
0: Vanaf vandaag.
1: Ja.
0: En wie van jullie gaat er op reis met vakantie? Oké. Het verhaal vandaag gaat er ook iemand op reis. Een knecht. Die wordt op pad gestuurd om een vrouw te zoeken voor Isaac. En zal ik het vast verklappen? Hij gaat er eentje vinden. Ja. Even zwaaien. Ja? Toch maar niet? Oké. Dus die gaat op reis om een vrouw te halen voor zijn, voor degene voor wie die werkt. Gaan jullie ook met zo'n doel op vakantie op reis? Nee. Jullie gaan gewoon lekker zwemmen, denk ik. En wat nog meer? Zeg het eens, wat ga je nog meer doen? Lol hebben. Heb je dat alleen op vakantie? Want ik zie aan jouw rimpeltjes hier dat je ook wel eens lol hebt als je niet op vakantie bent. Ja, dat zijn goede rimpeltjes hier. Voor de mensen die niet hier vooraan staan, voel even of je hier rimpeltjes hebt. Ja, als je die niet hebt, gaat het niet goed. Nee, dan is het te serieus. Dus jullie gaan naar het verhaal horen hoe Isaac een vrouw gaat vinden. En wij gaan dat hier een beetje doen, maar we gaan vooral op het stuk daarna verder. Wij gaan het hebben over een tweeling. Wie van jullie is een tweeling? Wie van jullie heeft een broertje? Ben jij de helft van een tweeling? Ja? En is jouw tweelingzusje? Wat grappig. Daar had ik helemaal niet op gerekend dat dat ook echt zo zou zijn. Ja. Nou, Jacob en Esau waren niet zulke goede vriendjes. Dus ik hoop dat jullie af en toe, behalve ruzie, ook lol hebt. Ja. Dan mogen jullie nu naar de nevendienst. Je hebt de collectezak bij je. Er moet nog een lichtje mee, hè? Moeten we die ook aansteken of doet die het al? Die doet het al, gelukkig. En we gaan zingen met elkaar. Wij gaan voor even uit elkaar. Want ik heb begrepen dat jullie straks weer terugkomen. Hey.

Nou, dan mogen jullie naar de nevendienst. En de mensen die hier blijven zitten, die gaan mijn verhaal horen. Tot straks. Veel plezier.

Voordat we hier de Bijbel open doen en gaan lezen, willen we vragen om Gods geest bij ons. God van vreugde en vrede. Hier in dit gebouw ligt uw woord, uw kerk. Het is het woord, het boek vol verhalen over oorlogen en vrede, over wanhoop en verlangen, over angst en vertrouwen, onrecht en recht, jaloezie en blijdschap, dood en leven. Het is een boek met levensechte verhalen over mensen uit een ver verleden, voor mensen ook, hier en nu. In dit boek, uw woord, klinkt telkens weer opnieuw een visioen dat het kan. Een wereld van vrede. Een wereld waarin mensen zich weten te verbinden met u en met elkaar. In dit boek lezen we over u en uw naam. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor jou om je te laten weten dat het verhaal doorgaat. Dat u niet zwijgt, maar ons spreekt, tot ons spreekt en ons aanspreekt om met u mee te doen en uw belofte waar te maken. Goede God, als wij uw woord openen, spreek ons dan aan op uw verbond dat mensen verbindt. Op uw visioen van vrede, op uw verlangen naar heelheid. Wek in ons de geest die ook uw zoon inspireerde tot goede dingen voor anderen en voor deze wereld. Mogen het zo zijn. Amen. De eerste schriftlezing is uit Genesis 25, de versen 19 tot 34. En Sintje Beltman zal vandaag voor ons de schrift lezen.

Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Paddan Aram en een zus van de Arameer Laban. Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de Heer te raden. De Heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had, en ze noemden hem Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen hij geboren werd. Toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad, maar Rebekka hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam uit het veld. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerste geboorterecht. We zingen nu lied 991, vers 1 en 3. De eersten zijn de laatsten.

0: Ook de schriftlezing uit het Nieuwe Testament zal door Sintje worden gelezen. En dat is uit de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot 7.
1: Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet, ik ben aangesteld als leraar voor de heidense volken om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen. Hier eindigt de schriftlezing en we zingen nu lied 991 vers 6 en 8. Zo hoog zijn Gods gedachten.

Gemeente van Christus, geliefde mensen, die leven van zijn genade. We lazen vandaag over Jacob en Esau en uit die eerste brief aan Timotheus, de gemeente daar. En het thema van vandaag, u heeft het in de nieuwsbrief kunnen lezen, is broederliefde of zusterliefde, kinderliefde, ouderliefde. Onvoorwaardelijke liefde. Die broers Jacob en Esau, ze zijn zo verschillend. Net zoals wij mensen verschillend zijn. En de tweeling die hier vandaag in de kerk was, is ook verschillend. Het is een jongen en een meisje. Maar toch. Hoe uiten Esau en Jacob hun liefde voor elkaar? De een sterft van de honger. En de ander maakt soep en vraagt ondertussen beloning, het eerste geboorterecht, waar de ander niet eens zo heel veel waarde aan hecht. In die brief aan Timotheus, de gemeente daar, laat Paulus weten hoe hij wil dat wij mensen met elkaar omgaan als gemeente. Hoe wij elkaar lief hebben, van elkaar houden. En hoe we met elkaar, elk voor zich en samen, voor vrede zouden kunnen zorgen. Want vandaag vieren we in dit Godshuis een eredienst in vrede. In een land waar vrede heerst. En we zijn bevoorrecht dat we dat mogen, dat we dat kunnen doen. Voor anderen, zo weten we, is vrede ver weg. Onbereikbaar ver weg. En laten we ons dan tenminste bewust zijn van ons voorrecht. In die lezing van vandaag uit Genesis, wat in het Grieks ook wel geboren worden betekent, ontstaan, lazen we over de geboorte van de twee zonen van Abrahams zoon Isaac en zijn vrouw Rebecca. Rebecca die was opgehaald in het land waar Abraham vandaan kwam, omdat hij toch liever niet had dat zijn zoon met iemand van het volk waar die woonde, zou trouwen. 20 jaar hebben Isaac en Rebecca moeten wachten. De zegenwensen van de familie Rebecca ten spijt. En pas wanneer Isaac bidt tot God, wordt Rebecca zwanger. Van 2 zonen tegelijk. 2 zonen die in de baarmoeder al met elkaar botsen. Zo erg dat Rebecca bij de Heer te rade gaat. En dat te rade gaan, daar staat het Hebreeuws woord darash. En het komt alleen hier in de Bijbel voor, in dit schriftgedeelte. Je zou de zin ook anders mogen vertalen. Rebecca ging om God te zoeken. Rebecca ging om God te zoeken. En hoe deed ze dat dan? Zo vaak lezen we in de Bijbel niet over een vrouw die rechtstreeks te rade gaat bij God. Waren er al priesters of profeten die hier konden bemiddelen? Of deed ze gewoon wat hier staat? Ze ging om God te zoeken. Hoe dan ook, Rebecca vraagt iets aan God. En hij geeft haar antwoord in de vorm van een profetie die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Dankzij de woorden van God weet Rebecca al voor de geboorte dat haar schoot 2 volken zal voortbrengen. 2 volken. Die al uiteengaan, nog voordat ze hen zal baren. En Rebecca weet ook dat de ene machtiger zal zijn dan de andere. En dat de oudste de jongen zal dienen. Daar is nogal wat om te weten over je ongeboren kinderen. Meer dan ik destijds, bijna 30 jaar geleden, wist na de eerste echo bij 12 weken. Nee, dit is andere koek. De tweeling wordt geboren en de verschillen zijn gelijk duidelijk. De eerste is rossig en behaard. En die tweede, die houdt de hiel van die eerste vast wanneer hij geboren wordt. Esau en Jacob heten ze. De harige en de hielenlichter. Een ruige en een rustige broer. Een ruwe en een gladde jongen. Een tweeling. Een tweeling. Ja, het zijn er 2, maar eigenlijk zijn het ook 1.
Ik zou het vandaag met u willen hebben over de Esau en Jacob in ons. Ze zijn met z'n tweeën, zoals ieder mens die hier zit, denk ik, een andere ik heeft. Een kant die niet meteen op de voorgrond treedt, maar die er wel is. Herken je dat bij jezelf? Misschien een duistere kant of verborgen verlangens. Maar het kunnen ook je zachte kant zijn. Je menselijke kant. Die je soms, je kwetsbare kant, niet op de voorgrond durft te zetten. Wat in de karakters van Esau en Jacob zit, zou zomaar in één mens, in ieder van ons, kunnen zitten. Die beide karakters van die tweeling worden verder gevormd door hun opvoeding. De verschillen worden benadrukt. Isaac hield van Esau. Die zorgde voor zijn lievelingsgerecht, jachtschotel. En Rebecca hield van Jacob. Daar staat geen reden bij. Maar misschien hield ze van Jacob omdat ze zag hoezeer Isaac Esau lief had. Probeerde ze misschien de eenzijdige liefde van haar man een beetje goed te maken? Of was zij juist begonnen met voortrekken? Dat ene zinnetje over die beide ouders en hun voorliefde voor een van de eigen kinderen spreekt boekdelen. Esau en Jacob zijn verschillend. En ze worden door de liefde van de vader voor de een en van de liefde voor de ander, door de moeder, nog extra uit elkaar gedreven. Een liefde vermag veel, zeggen we dan. Maar dit zijn nadelen. En ik weet niet wie van u kinderen heeft of kind is. Volgens mij zijn we allemaal kind geweest. En misschien herken je dat nog uit je eigen jeugd. Dat je dacht, ja, die ander wordt voorgetrokken. Of die is het lievelingetje van moeder. Ik kreeg ooit van mijn dochter te horen dat ze het niet eerlijk vond. Haar jongere broertje had veel vaker thuis mogen blijven van school dan zij. Ja. En ik kan u vertellen, het klopte. Daniel mocht vaker thuis blijven. Maar had het gewoon ook vaker nodig, zei ik tegen haar. Hij kon het af en toe niet hebben op school. Ik zeg, en hij mocht nooit thuis blijven als hij een SO had of een repetitie. Nou, dat vond ze dan wel weer eerlijk. Dat je allebei krijgt wat je nodig hebt. En zij vond het prima op school. En hij had af en toe een beetje thuistijd nodig. Het is toch nog met beide goed gekomen. Studeren in Wageningen heeft hem goed gedaan. Daar had hij de rust en kwam hij thuis. Twee kinderen verschillend benaderd. En waarschijnlijk herkennen jullie dat in je eigen leven ook. Een tweeling. Met een heel verschillende dagelijkse gang. Esau, de jager, de korte termijndenker, de doener. Als je maag rammelt, moet je eten. We leven maar één keer en we leven nu. Dus we moeten ook krijgen wat we nu willen. Laat mij eten, schrokken staat er, van dat rode daar. Je kunt toch gewoon zeggen wat het is? Nee, want ik ben moe. Ik ben uitgeput. Esau jaagt om te leven. Hij is gericht op de ogenblikkelijke bevrediging van zijn behoeften. En niet zozeer op de geneugte op de lange termijn. Is dat dan misschien voor u herkenbaar? Zit dat ook niet in ons, in u, in mij? Heel ons bestaan ingesteld op wat we nu willen hebben. Op wat we menen nu nodig te hebben. De nieuwste smartphone. Dat onmisbare attribuut waarmee je nog sneller kunt bellen, appen, Insta bekijken, van alles en nog wat spelletjes kunt doen, foto's kunt maken, je bankzaken kunt regelen, kijken of je beleggingen al wat meer hebben opgeleverd. Ik weet niet wat je nog meer met dat ding kunt. Maar morgen komt de allernieuwste op de markt. Dus pak nu je kans. Pak je jas en ga voor de winkel zitten. Of dat kledingstuk wat zo leuk is, dat moet je ook hebben. En waarvan je weet dat ze er nog maar één hebben in jouw maat. Koop hem dan maar gauw,
Al is het op zondag, want ja, wie weet is hij morgen weg. Die manier waarop wij met productievoormiddelen en energievoorraden omspringen lijkt bedenkelijk veel, kan ik u zeggen, op de wijze waarop sommige verslaafden hun behoeften bevredigen. Weten wat de gevaren zijn, maar niet bij macht te zijn om nog na te denken over wat verstandig is en wat niet. Dat is het Esau-bestaan. Jagen om te leven en opgejaagd leven. Het leidt tot nog meer productie, belasting van onze, maar vooral andermans verder wegwonende leefomgeving. Gejaagd op de beurzen, want ja, de economie moet groeien. Kan iemand mij uitleggen waarom? Waarom is het niet gewoon genoeg zoals het is? Waarom moet het altijd meer zijn? Nog meer? Op alle terreinen van het leven zijn we geneigd om die Esau-kant te koesteren. Ah, misschien niet allemaal even sterk. Misschien zit het bij ons net er iets minder in. Pakken wat we krijgen kunnen. Aan niets en niemand denken. En als we horen dat de eerste de laatste zal dienen, denken we, oh, die staat er mooi klaar mee. Wie van u probeert er te gaan voor behoud van het goede? Voor duurzaam? Is er in al die hectiek nog ruimte voor dat andere? Is er in al die hectiek nog ruimte voor God? Voor zijn aanwezigheid? Voor zijn toekomst? Het was een tweeling, Esau en Jacob. En het woord waarmee Jacob beschreven wordt, wordt hier vertaald met rustig of huiselijk. Misschien als tegenpool voor de woorden waarmee Esau beschreven wordt. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt dat woord vertaald met rechtschapen. Of compleet. En als je kijkt naar het handelen van Jacob, roept die vertaling vraag op. Want voor degene die wat vaker door die Bijbel heen gebladerd hebben, die weten dat Jacob zich in zijn leven niet altijd rechtschapen gedragen heeft. Je kunt op twee manieren tegen Jacob aankijken. Als degene die zijn broer geeft wat hij hebben wil, rode soep, nu, hier. Of als degene die neemt wat hij zelf hebben wil. Dat eerst geboorterecht. Je eigen perspectief bepaalt hoe je tegen iemand aankijkt. En misschien is dat iets om te onthouden voor het dagelijks leven in het hier en nu van onszelf. Ligt het werkelijk zo simpel? Ligt het werkelijk zo simpel wie je vriend is en wie je vijand? Hangt dat ook niet af van het moment? En van je eigen perspectief, je eigen gezichtspunt? Want blijken onze vijanden niet ook onze broeders te zijn? Na verloop van tijd. En de vraag is dan, hoe dienen broeders dan met elkaar om te gaan? Hoe gaan wij om met de ander? Hoe doen we dat? En een antwoord op die vraag kun je onder meer lezen in die brieven van Paulus. Vandaag die deel uit Timotheus. De brief is geschreven door Paulus, of waarschijnlijk een volgeling van Paulus, aan Timotheus in Efeze. En in die brief wordt duidelijk gemaakt hoe de gemeente daar met elkaar moet omgaan. En voor vandaag zijn er aanwijzingen voor het bidden. Dus gebedsteam, let goed op voor straks. Nee, bidden is voor ons allemaal. Paulus draagt hier de gemeente op om voor alle mensen te bidden. Natuurlijk ook voor koningen en alle hooggeplaatsten, zodat de gemeente ongestoord en rustig in alle opzichten een waardig en vroom leven kan leiden. Want dat was in die tijd niet vanzelfsprekend. Zoals het nu ook niet in sommige delen van de wereld vanzelfsprekend is, dat je vanuit je geloof kunt leven. Paulus, die volgeling, had dat al goed door.
Koning en hooggeplaatste moet je te vriend houden, bijvoorbeeld door voor te stellen om ook voor hen te bidden. Maar voorop staat in dit schriftgedeelte de aanwijzing om voor alle mensen te bidden. Dat is goed in de ogen van God. In de brief lezen we dat God wil dat alle mensen gered kunnen worden en tot de kennis van de waarheid komen. Alle mensen. Niemand uitgezonderd. Je vijand de andere wang toekeren is niet om een klap nogmaals in je gezicht te krijgen, maar om te laten zien dat je kwetsbaar wilt zijn. En kwetsbaarheid laten zien roept vaak kwetsbaarheid, zachtheid op bij de ander. En je gunt je vijanden het beste. Die God waar wij mee leven, die Jezus vanuit wiens boodschap wij leven, dat gun je iedereen. Je kinderen, je kleinkinderen, je broeders, maar ook degene die misschien niet voelen als je broeders. Paulus schreef dat in een brief. Paulus, een volgeling van Jezus. En volgens mij zien wij hier elkaar ook als volgeling van Jezus. En het lijkt me dat die aanwijzing om voor iedereen te bidden niet alleen voor de gemeente in Efeze geldt, maar ook voor de gemeente hier in Bennekom. Bidden dus voor alle mensen. Voor vrienden en al dan niet vermeende vijanden. Laten we ook bidden voor de Esaus en de Jacobs onder ons. En laten we bidden voor de Esau en de Jacob in ons. In het verhaal is het uiteindelijk goed gekomen met de broers. Lang na Jacobs list, bedrog, uitnodiging. Lang na Esaus woede en wrok erover, want uiteindelijk kreeg hij wel spijt wat hij had weggegeven voor dat bord eten. In de geschiedenis zal het verder gaan over Jacob en Esau. In die volgorde. De laatste werd de eerste en de eerste de laatste. En de God die vrede en gerechtigheid wil voor zijn mensenkinderen, met wiens naam wij alle grote en goede verlangens uitdrukken, die zal genoemd worden de God van Abraham, Isaac en Jacob. Laten we doen wat die God van ons vraagt. En laten we straks bidden voor alle mensen, opdat wij ons met elkaar kunnen verzoenen. En niet alleen vandaag omdat het zondag is. Maar laten we alle dagen, in ieder geval de komende week, voor hen bidden die normaal buiten ons zichtveld vallen. Laten we bidden voor vrede. Daar en hier en in onszelf. Zodat Gods vrede onder ons is. En in ons. We gaan straks een lied zingen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede die onze boosheid tart. Die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken. Dat is mijn gebed voor u. In Jezus' naam, uit de genade. Amen.

Shalom, alles wat goed is, meer dan alleen maar vrede. Laten we samen danken en bidden. Eeuwige God, die onze vader wil zijn en onze moeder, die ons leidt door de Heilige Geest. Wij zoeken u en bidden. Met heel ons hart bidden we voor al het leven dat met ons deze aarde deelt. Mensen, dieren, planten, door u geschapen. Ieder en alles zo uniek, gehecht aan het eigen bestaan. En vervul ons met respect en eerbied voor al het leven. Dat wij er hoeders van mogen zijn. We bidden, God,

ook zo dichtbij. We bidden God, geef vrede. Leer ons met geduld en liefde te werken aan een vreedzaam samenleven. Zodat kinderen, mannen, vrouwen, jongeren en oud, van elke kleur, overtuiging en geaardheid, met vreugde mens kunnen zijn, in vrede. Uw naam ter eer. Dat bidden wij God, geef vrede. En in stilte zeggen we wat niemand anders voor ons zeggen kan.

0: We danken u, God, voor alle goede dingen. Voor onze gemeenschap. Voor vrienden. Voor ouders. Voor kinderen, kleinkinderen. Voor broers en zussen. Dat we met hen in vrede mogen leven. Broers en zussen, buren. Mensen met wie we ons leven delen. Laten we leven vanuit vrede, Heer. En we danken u vooral ook voor uw Zoon Jezus. In wiens naam wij hier bijeen zijn. En die ons leerde bidden met woorden die we nu samen willen bidden. In gemeenschap met christenen over de hele wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan heb ik in mijn briefje, op mijn briefje staan dat er een uitleg over de collecte is door de diakenen.
1: Goedemorgen. De collecte voor vandaag is voor Cuba. Cuba is momenteel, beleeft momenteel een economische en humanitaire crisis. De nood is hoog, er is geen brandstof, er is weinig eten, er zijn weinig medicijnen. En Kerk in Actie heeft een actie opgezet om de mensen daar te helpen. U kunt een gift overmaken via de Brinkstraat-app. De Scipio-app kan nog wel, maar die werkt binnenkort niet meer. En het kan ook via de bank en via de collectezakjes bij de uitgang. En dan hebben we nog een tweede collecte, die is voor de kerk. En een derde collecte, die is voor het jeugdwerk.
0: Van harte aanbevolen. De kinderen komen nu terug. Kijk, als geroepen. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Kijk, dat is nou mooi van zo'n kerkdienst. Het worden er vanzelf meer. Heeft iedereen zijn kind terug? Niet dat er nog één in de speeltuin zit. Laten we dan samen ons slotlied zingen. God schenk ons de kracht. En die wens ik u en ons van harte toe. Om de kracht te hebben te blijven staan in deze wereld. En vrede te brengen daar waar wij kunnen. Laten we zingen.

We mogen zo van hier gaan. Als gezegende mensen. En mocht nou de Esau of de Jacob in u opspelen, maak dan gebruik van het gebedsteam. Mocht u zich zorgen maken, grote zorgen om de vrede in deze wereld, maakt u dan gebruik van het gebedsteam. En mocht u vreugde ervaren, om wat voor reden dan ook, maakt u dan gebruik van het gebedsteam. Zo kan God weten wat in ons leeft. Hardop kunnen wij voor elkaar zijn. En voor degenen die met vakantie gaan, goede reis. Voor degenen die thuis blijven, heb vrede met de situatie. Ze komen echt wel weer terug. Voor veel ouderen is dit een stille tijd. De kinderen zijn weg. Zoek elkaar eens op. Hier, blijf voor de koffie. En ga als gezegende mensen. Dat gezegend is deze tijd van groei en bloei. Dat gezegend is deze tijd van minderen en loslaten. Dat uw rennen wandelen wordt en uw prestatiezucht genieten. Dat juist nu in deze periode uw huis meer een thuis wordt en vriendschapsbanden worden aangehaald. Neem de tijd om stil te staan bij hetgeen u draagt. Leef in verbondenheid met uw ziel en met respect voor uw lichaam. Geniet van wat de mensen u bieden en van wat de natuur u schenkt. Heb een goede tijd en ga. Met de kracht van de hemel, het licht van de zon, de jacht van de wind, de vastheid van de aarde en de liefde van God.

Voor de kerkdienst op deze zondagmorgen was u rechtstreeks verbonden met de Brinkstraatkerk in Bennekom. In de dienst ging voor dominee Elisabeth van Deventer uit Aalten. En de organist, en ook hij zat hier achter de piano, was Jan Broekhuis. Ook vanmiddag kunt u via Stelok, Veenendaal en kerkdienst beluisteren. De dienst begint dan om 5:00 en komt vanuit de christelijk gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal. In de dienst hoopt voor te gaan dominee M. Hogenberg. Tot 12:00 kunt u nog luisteren via Vallei 1 naar het programma Gewijde Muziek op de zondagmorgen, een programma van Stelok Veenendaal. Veel muziek nog, we gaan beginnen. En wel met de mannenzang van Katwijk. Met het lied Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.

In 2014 werd het Choir for Hope opgericht. De opbrengsten van de concerten die het koor geeft, komt ten goede aan de kankerbestrijding. U gaat nu zo dadelijk luisteren naar het lied Alles heeft zijn tijd uit Prediker 3. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Een tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen en een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen en een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. We gaan luisteren dus naar een lied naar aanleiding van Prediker 3. Alles heeft zijn tijd. Ik zei het al, het wordt gezongen door het Choir for Hope. Dirigent van het koor is Peter Overduin. Er is ook een soliste, dat is Annelies Schep. En de opname komt vanuit de Gertrudiskerk in Bergen-op-Zoom.

Dan gaan we nu luisteren naar Stonewashed. Die hadden prachtige liederen. Ze hadden een lied gemaakt naar aanleiding van het overlijden van hun zoontje, Joshua. En ook dit lied heeft daarmee te maken met de herinnering aan dat overlijden. Remember Me.

Martijn Buwalda was dat met Je zou eens moeten weten. In de maanden juli en augustus bent u in de gelegenheid om de grote of hervormde kerk van Scherpenzeel te bezichtigen op de zaterdagmiddag. Het is een prachtige kerk met onder andere de 17e eeuwse kansel met koperen kandelaar. En dan de prachtige 10 gebodenborden, dat zijn er 2. En natuurlijk de gebrandschilderde ramen. De kerk gaat open om 2:30, dan zijn de gidsen en die willen u graag rondleiden. En vertellen u ook wat er in de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Want toen is de hele kerk, zeg maar de hele vloer opengemaakt en zijn er allerlei dingen ontdekt. Onder andere een aantal graven. De afsluiting vindt iedere zaterdag plaats om 4:00 met een orgelconcert. En dat gebeurt dan op het prachtige Adema-orgel. En aanstaande zaterdag wordt dat orgel bespeeld door Wilfred Vulmer. De toegang is gratis. U bent dus van harte welkom in de grote of hervormde kerk van Scherpenzeel. Elke zaterdag in de maanden juli en augustus. Ik ben nogal een fan van Nana Mouskouri, of sommigen zeggen ook wel Nana Mouskouri. Misschien ook vanwege het feit dat zij in heel veel talen zingt. Natuurlijk in het Grieks, het Frans, het Duits. En ze heeft ook een keer in het Nederlands een liedje proberen te zingen. Wij gaan nu luisteren naar Nana Mouskouri met het lied Alleluia.

Ja, voor dit koor, het was een meisjes- en kinderkoor, waren we wat dichter bij huis. Namelijk, het was de Lofstem uit Ederveen. Daar heb je ook het grote koor, maar dit was dus een meisjes- en een kinderkoor. Ze zongen elke morgen, dirigent was Arnold Kuik. De solist die u hoorde was Peter Kits. De organist Arie Kortleven en op de piano Joke Kuik. En dan gaan we nu luisteren naar Remco Hackert. Hij zingt een bekende lied, Groot is uw trouwe Heer.

Dat was even een instrumentaal nummer en wel Stilte over alle landen. Matthijs Koenen op de panfluit en Sander van Marion speelde op het orgel. Dan gaan we nu luisteren naar Albert Smelt. De Heer heeft mij gezien en onverwacht.

U heeft geluisterd naar het Hierder Zangkoor. De dirigent was Evert van den Kamp en de organist Klaas-Jan Mulder met het lied Daar ruis langs de wolken. Het programma Gewijde Muziek op de zondagmorgen van Stilok Veenendaal via 1 Vallei zit er alweer op. We hopen dat u met plezier geluisterd heeft. Stilok Veenendaal is op deze zondag nog te beluisteren tot 7 uur vanavond. Met om 5 uur een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Bethelkerk. En in deze dienst op voor te gaan door meneer M. Hogenberg. De technicus was Dirk Opbouw. Hij gaat nu lekker van een welverdiende vakantie genieten. Op 6 september is hij hopelijk weer onze technicus. En dan kan hij weer verder gaan met de techniek. Mijn naam is Martin Heiting en ik hoop op zondag 16 augustus Gewijde Muziek op de zondagmorgen te mogen presenteren. We gaan nog luisteren naar één nummer. Dat is een heel mooi nummer van Michael W. Smith, Deep in Love with You. Maar dat gaan we nog niet doen, want vanuit de studio in Veenendaal wensen wij u eerst nog een hele goede zondag toe en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Somebody Else's Lover is een nummer van de Nederlandse band Total Touch. Het is de tweede single van hun titeloze debuutalbum uit 1996. Zowel Tjeerd Oosterhuis als zijn zus Treintje wilden een strijkorkest in de begeleiding. Het platenlabel zag daarmee de kosten oplopen en weigerde dus. Tjeerd wendde zich tot zijn moeder, die met wat vrienden en vriendinnen de studio introkken en de partijen inspeelde. Aldus Henk-Jan Smits, die daar destijds werkte. Een zinnetje uit de tekst van Somebody Else's Lover. Ik wil mijn liefde nooit toewijden aan de geliefde van iemand anders. Ja, vorige week behandelde Henk Gieling het thema weten met onder andere Gotye Kimbra, het nummer Somebody That I Used To Know. En zo komen we terecht bij het onderwerp van deze week. Iemand. Iemand, dat is een persoon zonder dat je weet wie het is. Een bepaalde persoon dus. En als je niet weet over wie het precies gaat, of als je dat niet wilt zeggen, dan heb je het ook over iemand. En iemand is dan in de taalkunde een onbepaald voornaamwoord. Een bepaald voornaamwoord is bijvoorbeeld die en dat. En onbepaald, dan ja, laat je het eigenlijk in het midden. Iemand. En het tegenovergestelde van iemand is uiteraard niemand. Hint voor de presentator van volgende week, zou ik haast zeggen. Het door elkaar halen van het vulgaire en het zeer fraaie heeft me altijd aangetrokken. Dat hebben kinderen ook. Ze staan voor het straatje van Vermeer, maar daarnaast hangt een brandblusapparaat. Daar kijken ze minstens zo lang naar. Dat schreef ooit dichter en schrijver Willem Wilmink, die leefde van 1936 tot 2003. Wilminks manier van schrijven, het combineren van platvloerse woorden met schone taal, werd en wordt door een groot publiek gewaardeerd. Hij was de man van het liedje Deze vuist op deze vuist, dat in het kinderprogramma De Film van Ome Willem werd gezongen. De schrijver van talloze teksten waarin vloeken en schunnige woorden niet ontbreken, maar ook de auteur van titels als Voor een naakt iemand. Het werd ooit door de op 3 november vorig jaar overleden zanger en acteur Joost Prinsen op plaat gezet. Het album heette Liedjes van de Koude Grond en verscheen in 1977. Voor een naakt iemand.
1: Zo moedernaakt als je daar ligt, alles is naakt, zelfs je gezicht. Een monnik had zich gekastijd uit woede over zoveel meid. Calvijn had een pamflet gemaakt met argumenten tegen het naakt. Jij was wel eer in menig land gegeeseld of als heks verbrand.

En dat was Someone to Watch Over Me. Ik denk, er komt nog een nieuw nummer achteraan. Maar nee, we hadden alweer twee nummers achter elkaar gehad. Je hoorde Don Upshaw. En ik deed weer een greep in de nalatenschap van George en Ira Gershwin. Okay, dat is een musical over de avonturen van een fictieve hertog van Durham en zijn zus Lady Kay. Zij waren Engelse smokkelaars in Amerika tijdens de drooglegging. Kay wordt verliefd op een man die onbereikbaar lijkt. Het verhaal vatte de geest van de Roaring Twenties treffend samen met decors en personages die bekend waren bij het theaterpubliek in Amerika. Volgens het gebruikelijke creatieve proces voor vroege Amerikaanse musicals schreven George en Ira Gershwin de muziek voor OK voordat de librettisten aan het verhaal begonnen. Toen het libretto klaar was, werden 8 liedjes uit de muziek van Gershwin geschrapt omdat ze niet makkelijk in het libretto konden worden opgenomen. De musical ging in 1926 in première op Broadway en werd 256 keer opgevoerd. En de show is vooral bekend vanwege het iconische nummer Someone to Watch Over Me. Je hoorde het in weer zo'n mooie opgefriste opname uit de serie die de weduwe van Ira Gershwin eind vorige eeuw heeft laten maken. Een opname uit 1995. Ja, en vorig jaar oktober overleed de Zweedse zangeres Karin Glenmark. Samen met haar broer Anders vormden ze in de jaren 80 het duo Gemini, dat ook in Nederland een bescheiden succes was. Ze namen 2 albums op met best wel veel nummers van de ABBA-heren. Ook zong ze mee in een concertuitvoering van de musical Chess. Toen een van de hoofdrolspelers midden in de uitvoering onverwacht verstek liet gaan, nam Karin het vanuit haar standplaats in het koor over en maakte de solo af. Daar is ook een video van die je kunt vinden op de bekende videosite. En die musical Chess over de politieke tegenstellingen tussen Oost en West ging in Londen in première. Maar tegen de tijd dat Broadway aan de beurt was, was de Koude Oorlog voorbij en werd het verhaal grondig verbouwd. Wel werd er een nieuw nummer toegevoegd dat een blijvertje zou worden. Someone Else's Story, het verhaal van iemand anders dus. Hier in een concertuitvoering uit 1996 door Karin Glenmark.

zoek het er niet op uit, maar Frans Halsema heeft in zijn oeuvre heel veel liedteksten met woorden die de laatste maanden voorbij kwamen als thema's in Link. Zo ook als er iemand op de wereld is, dan ben jij het. Thema vandaag is dus iemand. Vandaag zaterdag 31 januari 2026 bij Link. En dit nummer werd geschreven door Frans Halsema samen met Rob Crispijn. En de laatste is een van de invloedrijkste tekstschrijvers van Nederland sinds de jaren 60. Ooit begonnen als chemisch analist vond hij via zijn fascinatie voor Bob Dylan de weg naar de muziekwereld. Hij schreef poëtische en tijdloze teksten voor onder andere Herman van Veen, Stef Bos, Lisbeth List, Sesamstraat en het programma Klokhuis. Ja, en dan In Blue. Dat is het derde studioalbum van de Ierse popband The Corrs, uitgebracht in 2000, waarmee de groep bekendheid kreeg in de Verenigde Staten. De titel van het album, In Blue dus, is afgeleid van een tekstregel uit het nummer Give Me A Reason. En naast de Britse nummer 1 hit Breathless bevat het album ook het lied Somebody for Someone. Heel mooi dat Engels zich hier vertaalt naar iemand voor iemand. Wij zien het onderscheid niet tussen somebody en someone. Het Engels heeft daar dus kennelijk wel een heel subtiel betekenisverschil. Anders zouden ze het niet verschillend aanduiden, nietwaar? Je hoort van The Corrs Somebody for Someone in de akoestische versie uit 2000.

De Britse zanger en muzikant John Miles overleed in 2021 op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. Miles' eerste album Rebel leverde in 1976 direct de wereldhit Music op. Miles had het liedje naar eigen zeggen geschreven in een half uur. Het bleef zijn grootste succes, al had hij in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nog enkele bescheiden hits. Later in zijn carrière werd John Miles onder meer de vaste gitarist van Tina Turner en ging hij mee op tournee met artiesten als Joe Cocker en Stevie Wonder. Hij zong in deze aflevering van Link When You Lose Somebody So Young uit 1976, van dat eerste album dus. En dat begon als volgt. Als je iemand zo jong verliest, hoe begin je dan opnieuw? Je kunt niet wegrennen en je verstoppen voor de buitenwereld. En je sluit jezelf op. Je vraagt je af waar je moet beginnen. Het vergroot de pijn. En zo komen wij bij ons vaste onderdeel terecht, de kofferbak. Wanneer Jake Blues uit de gevangenis wordt vrijgelaten, gaat hij met zijn broer Elwood naar het weeshuis waar ze samen opgroeiden. De instelling blijkt in geldnood te zitten. De twee broers willen helpen, maar hebben alleen gestolen geld dat de instelling niet wil hebben. Uiteindelijk krijgt Jake een idee. Hij zal zijn vroegere bluesband weer nieuw leven inblazen. Het is het verhaal van de Blues Brothers, de Amerikaanse film uit 1980 van John Landis, Dan Aykroyd en John Belushi, die met hun Blues Brothers act faam hadden verworven in tv-shows als Saturday Night Live, baseerde de film op deze personages. En de film was met zijn budget van $30 miljoen een van de duurste films uit die periode. En een van de hits uit de film is Everybody Needs Somebody to Love. Je hoort het origineel met John Belushi en Dan Aykroyd en daarna een vocale versie van het Zweedse ensemble The Real Group uit 1994.

Ja, je hoorde de Real Group met Everybody Needs Somebody to Love in het kader van de kofferbak in deze aflevering van Link. Jenny Arian bracht in de jaren 80 en 90 een aantal muzikale soloprogramma's waarin het aandeel van de componist Martin van Dijk opvallend was. Hij was goed in aangrijpende muziek met veel dissonanten. Bij deze tekst voor Iemand moet het doen van Jan Boerstoel liet van Dijk zich inspireren door de moderne tango's van Astor Piazzolla. Het nummer leverde in 1992 de Annie M.G. Schmid prijs op voor het beste theaterlied van dat jaar. Uit 1992 uit het programma De Dame Zet Zich Schrap hoor je Jenny Arian. Iemand moet het doen in een live uitvoering.

Being Alive is een lied uit de musical Company met muziek en tekst van Stephen Sondheim, hier in uitvoering uit 1995 door Boyd Gaines. Het lied zit aan het eind van de show en wordt gezongen door Robert, een 35-jarige verstokte vrijgezel die centraal staat in Company. Hij ziet in dat een eenzame wolf zijn niet zo geweldig is als het lijkt. En voordat hij Being Alive zingt, reflecteert Robert op de relaties van 5 stellen, zijn vrienden. En hoewel elke relatie zijn problemen kent, concludeert Robert dat het beter is om samen te leven dan alleen te blijven. En de slottekst van het lied luidt: iemand die je overlaat met liefde, iemand die je dwingt om te geven om anderen, iemand die je er doorheen helpt, die er altijd voor je zal zijn, net zo bang als jij om te leven. Oftewel, Being Alive. Ja, en je luistert naar Link met als thema iemand. En we gaan verder naar Spanje. Amaral, dat is een Spaans rockduo uit Zaragoza. Dat bestaat uit Eva Amaral, zang, en Juan Aguirre, gitaar, die samen hun nummers schrijven. De muziekstijl van Amaral wordt gecategoriseerd als pop-rock, maar is vaak vermengd met Latijns-Amerikaanse ritmes, folk-rock, synthesizers, poëtische teksten en met name traditionele Spaanse volksmuziek. Ze zijn een van de best verkopende Spaanse groepen aller tijden. In 2005 namen ze voor hun album Pajaros en La Cabeza het nummer Confiar en Alguien op. En dat betekent vertrouw iemand. De tekst begint als volgt. Ik stel me voor dat je slaapt. Als ik heel laat thuis kom, eerlijk gezegd kan ik er niet aan winnen naast iemand slapen. Je hoort Amaral.

Eva de Rovere is al jaren een vaste waarde in het Vlaamse muzieklandschap en ook in Nederland best wel bekend. Vanaf 1998 schitterde ze bij folkgroep Kadril, tot ze in 2004 ging samenwerken met Gerry de Mol voor het project Kleine Blote Liedjes. In 2006 verscheen haar solo debuutalbum De Jager, waarin ze helemaal openbloeide. Het leverde haar hit Fantastisch toch op. En in 2014 bracht ze het album Chanticleer uit, of Chanticleer, hoe je het maar uitspreken wilt, waarin ze voor het eerst in het Engels zong. Maar daarna keerde ze terug naar haar moedertaal, het Vlaams, het Nederlands. Van het vroege album Kleine Blote Liedjes hoorde je Iemand Lief. De Franstalige zangeres Zao is geboren in Algerije, waar ze verbleef tot haar 18e jaar. Haar vader was staflid van een universiteit en haar moeder doseerde daar wiskunde. In 1999 immigreerde ze naar Montreal in Canada met haar familie. Daar kwam ze terecht in de professionele muziekwereld. Ze zette haar studies opzij om zich volledig op haar zangcarrière te richten. En van haar tweede album Contagieuse uit 2013 hoor je Quelqu'un d'autre, oftewel Iemand Anders. Het refrein gaat als volgt. Zelfs als jij met iemand anders bent en ik met iemand anders, denk je dan nog steeds aan ons? Droom je van me als je slaapt naast iemand anders? Ben je gelukkig aan de zijde van iemand anders? Ja, met deze mededeling van Zao uit 2012 beëindigen we dan ook deze link van 31 januari 2026. Mijn naam is Ruben Landman. Heb je een reactie? Wil je reageren op dit programma? Heb je een vraag aan een van de makers? Henk, Pieter, Dirk of ik? Mail dan naar link@eenvallei.nl voor al je vragen. En dit programma is natuurlijk nog 10 weken lang terug te beluisteren via onze website eenvallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of naar de pagina van Link en daar vind je alle afleveringen terug. We sluiten af met dit nummer van Zao, Quelqu'un d'autre. Iemand nog vragen? Bedankt voor het luisteren.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.

Hartelijk welkom bij Mijn Dozijn. Met achter de knoppen Ruben Landman en vandaag is te gast Marcel Favier. Geboren 28 december 1965 in Apeldoorn. Na 4 jaar gymnasium hield hij het qua Latijn en Grieks wel voor gezien en hij studeerde af met Atheneum. Daarna ging hij naar Wageningen. Daar heeft hij een tijdje gewoond bij een hospita, waarna hij in een van de vele studentenflats terecht kwam. En hij studeerde daar Westerse cultuurtechniek, specialisatie hydrologie en water. Management. Hij studeerde af in 1990 en reisde toen een half jaar door India, Nepal en Bhutan. En daar is er iets met hem gebeurd volgens mij. Daar ga ik straks zeker met hem over praten. Want daar heeft hij toen ook meteen zijn hart aan verpand. En dat is op allerlei manieren ook later in zijn leven teruggekomen. Hij heeft 1 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt en een half jaar in Burkina Faso gereisd en gewerkt. En via uitzendbureau Stichting De Brug in het bestuur heeft hij ook wat kleine groene projecten gedaan toen in Wageningen. Uiteindelijk was het dat toch niet allemaal. Hij wilde wat anders en is via de Deutsche Entwicklungsdienst ontwikkelingswerker geworden. Via die organisatie dus bij de Nepalese overheid. En daar kwam hij als enige blanke man tussen allemaal Nepalese mensen terecht. Om daar iets te gaan doen aan hydrologie en meteorologie. 4 jaar heeft hij daar die klus gedaan en toen was het toch weer tijd om terug te gaan naar Nederland om nog wel verbinding te blijven ook met de maatschappij hier. Daarna is hij nog 4 maanden door Azië gereisd voordat hij naar Nederland terugging en toen kwam hij in Wageningen terecht. Daar kwam hij in een baan terecht bij Waterschap Rijn en IJssel als beleidsmedewerker. Maar hij voelde toch wel heel duidelijk, ja, dit is het niet.

wil wat anders. En hij is ook een tijdje ziek geweest. En dat heeft hem denk ik mede ook tot inzicht doen geven. Van ik ga wat anders doen. Hij is bij de ITIP, de driejarige opleiding, gaan doen. En wat dat is, zal ik straks met hem doorpraten. En nu is hij trainer, coach. Hij is heel veel doet hij daar. Hij is teamleider. Hij is mede aandeelhouder van dat ITIP. Hij houdt van fietsen. Wandelen in Nepal. De Himalaya. Is heel spiritueel. Dat blijkt wel uit het feit dat hij veel weet van hindoeïsme en boeddhisme. Elke ochtend leest hij de Nepalese krant, vertelde hij me net. Dus hij houdt ook allemaal bij wat er in Nepal gebeurt. Houdt van tenieren. En hobby en werk vloeit in elkaar over, vertelde hij net bij de koffie. We gaan kijken of dat ook allemaal in de muziek is terug te vinden. We gaan luisteren naar Wende. Het is genoeg.

0: genoeg, het is goed. Meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg.
1: Ik ben meer dan goed genoeg, zong Wende. Marcel, welkom.
2: Dankjewel.
1: Jouw plaat nummer 12 in je lijst.
2: Ja,
1: wat is er nou genoeg voor jou?
2: Ah, wat is genoeg? Nou, ja. Ik ben genoeg.
1: Ja, dat zingt zij ook.
2: Ja, ik vind het een prachtig nummer, omdat zij zo mooi verwoordt. We zijn natuurlijk, we worden zo opgevoed om jezelf de hele tijd te verbeteren.
1: Ja.
2: Het zit ons schoolsysteem is helemaal doordrenkt. Onze maatschappij is daar helemaal mee doordrenkt. En dat laat ook zijn sporen naar. Dat we ook ergens, weet je, onrustig worden in onszelf. Van, oh, ik moet nog beter, ik moet nog meer, ik moet nog zus, ik moet nog zo. En zij zingt prachtig. Hè? Van,
1: is dat dan ook iets wat jij jezelf wel eens toespreekt? Marcel, het is genoeg.
2: Het is genoeg. Toen ik dit lijstje maakte. Ja? Toen dacht ik van, het hoeft niet fantastisch, het hoeft niet helemaal doordacht en doordrenkt en ik pak de dingen altijd heel grondig aan. Ja. Maar ik dacht, weet je, het is ook gewoon genoeg.
1: Oh, toen hield het dit nummer daarbij om te zeggen, nou oké, ik heb 12 nummers uitgekozen.
2: En dit is genoeg.
1: Ja, en wel bij het samenstellen van het komend uurtje waar we nu al in zitten, wat heb je als leidraad genomen om muziek uit te kiezen?
2: Ik heb eigenlijk de muziek gekozen waarvan ik denk, daar luister ik vaak naar. Op dit moment luister ik dat veel.
1: Ja.
2: En het is vaak, ik las het later nog eens even door. En denk ik, het gaat ook wel heel veel over de plekken waar ik geweest ben op de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Daar gaat het over. En het gaat ook wel over, gaat veel over gevoel ook. Dacht ik van,
1: Zullen we het eens bij de kop nemen dan? Want er staat een Franse plaat. Nou, Johnny Holiday is die op nummer 11. Ja. Toen ik de lijst binnenkreeg van jou, dacht ik al meteen, je heet ook Favier, dus je hebt ook waarschijnlijk Franse wortels, roots.
2: Ja, ik heb Franse wortels, maar dat zijn wortels die teruggaan tot de middeleeuwen.
1: Dat kan toch?
2: 1625 volgens mij zijn mijn voorouders uit Frankrijk gemigreerd naar Nederland.
1: Toch wel lang geleden.
2: Dat is heel lang geleden. En dat waren destijds vluchtelingen. Die werden vervolgd in Frankrijk.
1: Ja.
2: De protestanten werden gedwongen om zich te bekeren tot het katholicisme en op straffen van de dood. Dus toen zijn er heel veel mensen gevlucht. En mijn familie, mijn voorouders zijn gevlucht naar Leiden en zijn ergens in een steegje achteraf terechtgekomen.
1: Dat heb je allemaal kunnen achterhalen?
2: Nou, mijn vader heeft dat helemaal uitgezocht. Die heeft in alle archieven tot in Frankrijk onderzoek gedaan. Is die daar achtergekomen. Wat heel leuk is dat hij ook hij heeft een boekje gemaakt daarvan en dan zie je bijvoorbeeld ook dat een bepaalde periode, dan overlijden er heel veel familieleden uit die tijd. En dan blijkt dat er in Leiden dat er de pest heerste.
1: Ja, dat was toen.
2: Dus dan wordt het zo tastbaar.
1: Ja.
2: En ook de steegjes waar ze dan gewoond hebben. Ze kwamen dan in de textielindustrie terecht. Leiden had heel veel textielindustrie. Daar werkten allemaal Franse migranten. En die hadden allemaal die kennis. En die werden daar ingezet.
1: Oh, die namen die kennis mee zelfs?
2: Die namen die kennis mee. Ja, dus die waren geliefd om daar te werken tegen lage lonen. Er is nog niet zo heel veel veranderd.
1: De geschiedenis herhaalt zich.
2: L'histoire se répète.
1: En jullie waren wel welkom toen als vluchteling?
2: Wij waren welkom, klopt. Ja. En het mooie eraan is, want mijn vader heeft wel eens verteld dat zijn oma, dat zij nog naar de Frans-Waalse kerk ging.
1: Die nog steeds bestaat in Nederland?
2: Die nog steeds bestaat. En zij ging dus naar Franstalige diensten nog in die tijd.
1: Die bestaan ook nog in Nederland.
2: Ja, bestaan die nog?
1: Ik ken zelfs een dominee die daar gewerkt heeft.
2: Oh, kijk eens aan.
1: We gaan naar de muziek, Marcel. Want anders houden we geen tijd meer over om muziek te draaien.
2: Heel goed.
1: Plaat en waarom? Vertel eens.
2: We gaan naar Johnny Holiday. Marie. Die man die heeft zo'n stem. Dat is echt ongelooflijk. En je hoort eigenlijk in elke uithaal, in elke intonatie, hoor je het gevoel meekomen. Een beetje melodramisch hier en daar, maar daar hou ik dus ook wel van. En dan in die taal, in die Franse taal, daar kan je alles in uitdrukken.

0: We Pray. Wie hoorden we hier, Marcel?
1: Ja, we hoorden hier Coldplay.
2: Heerlijke band, trouwens.
0: Zeker.
2: Ja, en dit nummer, hè, We Pray. Ja, ik heb het nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Halfjaartje geleden of zo. Het is al wat ouder. Maar ik vind het zo mooi, hè? We Pray. Ja, ze zingen het zonder dat er religie aan vastzit. Eigenlijk
0: nee, maar je gaf net aan in het vorige gesprek, jouw familie komt uit Frankrijk, katholieken.
2: Ja, nee, protestanten.
0: Protestanten? Ja. Stop. Nee, dan moet je niet door elkaar. Jij bent dus protestants ook opgevoed?
2: Ik ben Nederlands hervormd opgevoed.
0: Nederlands hervormd?
2: Ja, precies,
0: wat heb je daarvan overgehouden? Het
2: nou, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel van overgehouden. In de zin van dat ik het in mijn studenten tijd afgezworen heb, zo kan je het wel zeggen.
0: Okay.
2: En later ben ik weer gaan ontdekken van hey, maar er is wel in mij een diepere verbinding met iets wat groter is dan mij. Mm-hmm. En je mag het God noemen, je mag het de ziel noemen, je mag het, wat mij betreft mag je het noemen zoals je het wil.
0: We noemen dat spiritualiteit, toch?
2: Spiritualiteit, ja. Mystiek, zo kan je het ook noemen. En dat bidden, ja, we pray, ja, ik vind het zo mooi dat het dat je tot iets richt wat groter is en je bepaalt zelf wat groter is, maar je haalt er wel steun en vreugde uit. Ja. Dus ik gebruik het heel vaak in een als ik ergens vandaan kom en ik heb het met werk en het is gewoon goed gegaan en zo. Ja, zet ik dat nummer op.
0: Ja, want dat werk, ik noemde het straks, het zal weinig mensen wat zeggen, ITIP. Daar heb jij de opleiding gedaan, daar werk je ook als coach. Ja, wat klopt. Is het ITIP?
2: Ja, het ITIP staat voor ITIP School voor Leven en Werk. En vroeger stond ITIP, die afkorting staat voor Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Hele mond vol vandaag. Dat we er een afkorting is geworden. Ja, en het is een school waarin je leert eigenlijk om, je zou kunnen zeggen, jezelf heel erg goed te kennen. Hoe zit ik in elkaar? Hoe zit ik psychologisch in elkaar? Waar ben ik van? Waar ben ik voor? Waar zit mijn kracht? En daar zeg maar naartoe bewegen. Als je je kracht gaat vinden, als je gaat zien wie je bent, dan ga je ook iets doen in je leven daarmee. Met werk of met... ook op andere terreinen, dat je het beste van jezelf geeft. Dat is eigenlijk waar we als school op gericht zijn. Ja.
0: Ook heel veel zelfinzicht en je
2: veel
0: kracht
2: zelfinzicht, veel psychologie, veel integrale psychologie.
0: Zou je kunnen zeggen dat dat wel een soort doel is die je uiteindelijk in je leven gevonden hebt en dat dat nog steeds klopt?
2: Absoluut, absoluut. Ik geloof heel erg in dat er een voor ieder mens een soort levensopdracht is.
0: Ja.
2: Of een levensbestemming, kan ook beter dat. Dat komt een beetje uit het hindoeïsme. Dat er iets is voor jou wat je heel graag wil doen en waar je naar op zoek bent. En als je het gevonden hebt, of aan het vinden bent, kan ik beter zeggen, dan geeft dat voldoening.
0: Ja.
2: En dan weet je eigenlijk dat je op het goede spoor zit.
0: Ja.
2: En het mooie eraan is dat je ook tegelijkertijd de kwaliteit hebt meegekregen om dat te realiseren.
0: Ja, dan staan de goede wielen op het goede spoor en de past precies.
2: Precies, zo, precies.
0: Om even in die beeldspraak te blijven.
2: Ja, klopt.
0: We gaan verder met muziek. Van een film zag ik...
2: Dustin O'Halloran.
0: Ja, vertel eens.
2: Een pianist. Ja. Die veel filmmuziek maakt. En dit nummer komt uit de film... hoe heet het?
0: Lion
2: heet het, ja. En het gaat over een jongeman die geadopteerd is naar Australië. En die eigenlijk de hele tijd het gevoel heeft dat hij niet thuis is. Hè? Mm-hmm. Hij is echt ongelukkig. Voelt gewoon, er is iets aan de hand met mij wat niet klopt. En hij weet natuurlijk dat hij geadopteerd is vanuit India. Maar niemand weet waar vandaan. En hij weet het zelf ook niet. En dan gaat die film, die neemt je mee en die laat het levensgeschiedenis van het kleine jongetje, wat op een station, station in India zijn broer kwijtraakt en dan uiteindelijk verloren raakt in India en dan geadopteerd wordt naar Australië. En die jongen die gaat op zoek naar zijn wortels en daar gaat hij mee tot het uiterste.
0: Ja, als u die film nog niet gezien hebt, hij is nog wel eens op televisie te zien. Ik heb hem twee keer gezien en hij heeft mij ook erg geraakt. En deze muziek past daar volledig bij en dan ben je helemaal in die sfeer. We gaan er naar luisteren.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Everybody Hurts. Dus ik kijk even snel op de lijst, maar dat is de enige plaat van voor het jaar 2000. Want je hebt allemaal relatief nieuwe nummers erop staan, Marcel.
1: Ja, klopt. Ja, ja, R.E.M. Daar was ik groot fan van in mijn studententijd.
0: Toen je in Wageningen studeerde.
1: Ja, toen ik in Wageningen studeerde. Van 84 tot 90 of zo heb ik daar gestudeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar had dat te maken met waar zij over zongen? Of was het meer het gevoel? Of wat was dat?
1: Het staat er nu nog op omdat het eigenlijk een nummer gaat over wakker liggen, 's nachts. Mm-hmm. Ik ken dat heel goed. Ik lig eigenlijk nu nooit meer wakker 's nachts, heel soms. Maar ik heb wel veel periodes gehad.
0: Ja.
1: Veel periodes gehad dat ik 's nachts niet kon slapen.
0: Okay.
1: En dat er van alles door me heen ging waarvan ik niet precies wist wat. Maar het deed wel zeer. Het raakt me nu ook weer.
0: Ja.
1: Dat je wakker ligt en dat je niet goed weet waarom, maar dat zich herhaalt. En eigenlijk zingen zij daarover. En ze zingen ook erover van, weet je, dat is oké. Okay. Want je bent niet de enige. Je denkt natuurlijk 's nachts als je wakker ligt dat je de enige bent die pijn heeft.
0: Ja.
1: Maar dat is niet waar. Er zijn heel veel mensen wakker 's nachts. En er zijn heel veel mensen die ergens
0: een gevoel van pijn hebben. Maar het gebeurt nu niet meer, zeg jij?
1: Nee, ik slaap eigenlijk best wel heel erg goed. En als ik niet goed slaap, dan sta ik op en dan ga ik even iets
0: in perspectief, als je terugkijkt, zeg je dan, dat heeft daarmee te maken en
1: ja, het
0: daardoor
1: is een soort van,
0: slaap ik beter nu?
1: Het is een soort, in die tijd denk ik, een soort van opstuwing geweest. Hè? Dat ik zelf niet met mijn gevoelens kon omgaan.
0: Ja.
1: Maar dat ik wel heel gevoelig ben. Ik ben gewoon een heel gevoelig mens.
0: Zeker.
1: Ik wist geen idee. Ik had geen idee wat ik ermee moest.
0: Nee.
1: Heel rationeel opgevoed. Hyperrationeel. En, maar ja, qua wie ik ben ik heel gevoelig gebakken eigenlijk.
0: En had dat misschien dan ook te maken met het doel in je leven wat je nog niet gevonden had? En
1: klopt.
0: Het benoemen en nog zoeken daarna.
1: Dus die spanning, zeg maar, in mijn studententijd, die ging steeds verder oplopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat het niet meer matchen met elkaar.
0: Ja. Over hard gesproken, dat heeft ook met de volgende plaat te maken.
1: Ja. Mink te veel, hè?
0: Demasje. Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Ja,
0: gaan we er graag naar luisteren.
1: Het Engels, naar het Engels vertaald, too much heart. Die man, die is zo expressief. Die zingt vol vanuit zijn hart. En het doet bijna pijn. Het doet bijna pijn, zoveel als eruit komt.
0: Uh-huh.
1: Kan er maar net doorheen.

0: Mink de Viel hoorden we hier met Demasiado Corazon, een plaat uit 2022 op nummer 7 op de lijst van jou, Marcel. En de volgende plaat die wilden we toch graag even toelichten voordat we hem laten horen. Want jouw hart is verpand aan met name Nepal, hè?
1: Ja, begrijp dat klopt. Ik. Ja.
0: Je leest, vertelde je me tijdens de koffie, iedere ochtend via internet de Nepalese krant. Wat is dat?
1: Wat is die liefde?
0: Ja, die liefde. Wat is
1: nou,
0: dat?
1: Ik kan je zeggen, Henk, Nepal is mijn tweede thuis. En misschien is het wel mijn eerste thuis. Ik voel me in Nepal meer thuis dan in Nederland. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Mm-hmm. Ik ben in de jaren 90 voor het eerst in Kathmandu geweest. En ben in 93 in Nepal gaan werken en heb de taal leren spreken. Ja, ik heb gewoon mijn hart verpand aan het land.
0: Je kan ook vloeiend Nepalees.
1: Ja, ik spreek vloeiend Nepalees. Zoals een beetje apart op mijn cv staat. Ja. Vloeiend Engels, vloeiend Frans, vloeiend Nepalees.
0: Ja, en verstaan ook.
1: Dus dat, en verstaan en spreken. Ik kon het ook lezen. Ik kan niet meer lezen, maar ik lees heel graag.
0: En dit nummer wat we nu gaan luisteren,
1: dat
0: horen we al op de achtergrond.
1: Ja, het gaat over het ontwaken van Kathmandu. Hè. Kathmandu is echt een miljoenenstad. Inmiddels wonen er 4 miljoen mensen in Kathmandu. Maar de natuur is ook nog steeds dichtbij. En dan 's ochtends, als je vroeg in de vroege ochtend, het is nog helemaal stil op straat, loop je tussen de tempels door, hoor je de geluiden van de vogels. En dan langzaam komt de stad tot leven. En daar gaat dit nummer over.

0: Met de muziek blijven we nog even in Kathmandu in Nepal hangen, Marcel. We hadden straks over religie. Je bent ook heel erg je gaan verdiepen in hindoeïsme en boeddhisme. Hè? Wat in die landen waar jij doorheen gereisd bent ook aangehangen wordt. Wat heeft dat jou gebracht?
1: Ik ben eigenlijk, zowel het boeddhisme als het hindoeïsme in Nepal, ja, elke hoek van de straat staat wel een beeltenis, een tempeltje, ja. Of een beeltenis van Krishna, of een beeltenis van Boeddha. Je kan het zo gek niet verzinnen. En je ziet dat de mensen er zo ontzettend aan toegewijd zijn. Ook moderne mensen. Mm-hmm. Hè? Dus dat is dat heeft mij altijd, dat heeft me enorm gefascineerd.
0: Wat verschil dan met het christelijke geloof voor jou?
1: Het laat veel vrijer. Het laat veel vrijer. De hindoes zeggen er is één bron. Ja. Maar er zijn miljoenen wegen naar de bron. En iedereen volgt zijn eigen weg daarin.
0: Ja.
1: En dat laat dus heel erg vrij. En er zijn in Kathmandu dus families die voor de helft hindoe zijn. En voor de andere helft boeddhistisch. En je kan dus ook van van hindoeïsme overstappen naar boeddhisme. En van boeddhisme naar hindoeïsme.
0: En dat is niet twee geloven op een kussen. De duivel tussen zoals in Nederland.
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Totaal niet.
0: Het wordt getolereerd.
1: Het zijn eigenlijk, Nepalis zijn hele tolerante mensen.
0: Ja.
1: Heel verdraagzaam ook.
0: Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die, waardoor jij er verliefd op bent, bij wijze van spreken.
1: Zeker. En ik heb me verdiept in ook de achtergronden, meditatie en zo. Dus dat spreekt me allemaal heel erg aan. Daar vind ik zelf ook rust in.
0: Ja. Mooi. Ja. Wij laten nu even Kathmandu achter ons. Straks komen we nog wel even terug in Nepal met een heel ander nummer. Heel verrassend nummer ook, want ik had er nooit van gehoord. Maar dat komt later nog wel in jouw lijstje. Mm-hmm. Want we gaan nu naar Moby.
1: Ja, Why Does My Heart Feel So Bad. Ja, prachtig nummer. Gaat echt over heel veel voelen. en eigenlijk niet weten waarom je zo voelt. Misschien ken je dat zelf ook. Dat je zoveel voelt, maar je weet niet wat. Ja. En daar gaat dit nummer over.
0: Ja. Dat is waar je straks ook al even over gehad hebt.
1: Precies, waarom voel ik nou zoveel?
0: En wat je dan... Ja, daar kun je niks aan doen. Zo ben je geboren, denk ik.
1: Precies, zo ben je geboren, ja.

0: Je hoorde de Waterboys. Die zijn hier in Nederland heel bekend geworden met Hole of the Moon. Dat was een bekende hit destijds van hun. Maar dit is een nummer uit 2003, The Christ in You. En die gebruik jij, vertelde je strakjes, ook in groepen, hè, om dit nummer te laten horen.
1: Ja, klopt.
0: Wat
1: ja.
0: wil je dan voor boodschap meegeven?
1: Ik wil eigenlijk mensen meegeven dat je dat als je echt iemand wil kennen, dat je dan gewoon langer moet kijken. Ze zingen ook zo mooi, I look twice at you. Dus je kijkt en je kijkt en je kijkt. Dus dat zetten we mensen in een oefening tegenover elkaar zittend of staand. En dan kijk je elkaar aan.
0: Zonder iets te zeggen?
1: Zonder iets te zeggen,
0: helemaal
1: precies.
0: Stilte.
1: En dan, ja, en dan draai ik dit nummer en dan zeg ik, goh, kijk nou alsof je de ziel van de ander kan zien. Of je door de buitenkant de schil van de persoonlijkheid, dat noemen wij de persoonlijkheid en daar is een schil. Of je, als je daar doorheen kijkt, dan ga je de kern of het diepere zelf van iemand, ga je zien. En dat kunnen we zien. Daar kan je jezelf op oefenen om zo te kijken.
0: Ja.
1: En dan maak ik even naar de actualiteit. Ja, dat is eigenlijk wat er nu in deze wereld, zeker in ons land, gewoon te weinig gedaan wordt. Om gewoon nog een keer te kijken.
0: En misschien ook wat stiller te zijn.
1: Stiller te zijn en je te verdiepen in een ander. En niet je meningen voorop te zetten. Maar gewoon van, hey, wie heb ik nou eigenlijk voor me?
0: Ja, en je gevoel ook. Waarschijnlijk.
1: Ja, dan kijk, dat gaat vanzelf. Als je gewoon echt gaat kijken naar iemand, dan komt vanzelf. Dat zeggen boeddhisten ook zo mooi. Dan komt de natuurlijke kwaliteit die we allemaal hebben, is dat je mededogen hebt met een ander. Dat komt vanzelf naar boven.
0: En compassie.
1: Compassie, mededogen. Dat komt vanzelf naar boven als je je verdiept in iemand, langer kijkt. En daar zo gebruik ik dit nummer ook.
0: We zitten natuurlijk vlak voor verkiezingen. Om even naar de actualiteit in Nederland te kijken. Ja. We worden kapot gegooid op televisie en radio over alle politieke partijen. Zie je nou iets van dit aspect terug in die gesprekken die je hoort en ziet? Die compassie?
1: Ik ben het. Wat ik heel fijn vind is dat het af en toe, ik hou niet zo van het woord over fatsoen gaat. Mm-hmm. Maar dat is in ieder geval het begin van compassie.
0: Mm-hmm.
1: Van hey, laten we normaal met elkaar praten. Laten anderen uitpraten. Je eigen mening, die is alleen maar iets waard als je de mening van de ander toevoegt.
0: Mm-hmm.
1: Want een mening hebben, dat leidt nog niet tot een verbetering van de wereld.
0: Nee.
1: Je zal echt de ander moeten opzoeken en je moet er verbinden met de ander.
0: Ja. En misschien ook horen wat de ander zegt. Want dat mis ik nog wel heel erg.
1: Dat begint met luisteren.
0: Ja, luisteren.
1: En dat begint met vragen. Wat bedoel je eigenlijk?
0: Ja.
1: Die vraag hoor ik iemand nooit iemand.
0: Wat bedoel je?
1: Wat bedoel je eigenlijk als je dat zegt? Ik heb een politicus die vraag nog nooit horen stellen.
0: Nee, dat is een goeie.
1: En dat mist gewoon.
0: En misschien kunnen we dat in het, even los van politiek. Dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal in het leven.
1: Zeker.
0: Dat we niet meteen oordelen over iemand die iets vervelends zegt. Maar zeggen, wat bedoel je eigenlijk? Om even te horen, wat zit daar nou achter?
1: Ja, of je wordt afgesneden op de snelweg. En je denkt, je wil boos worden. En je je afvraagt van, maar wat is er eigenlijk met die andere hand? Misschien is hij opgefokt. Misschien heeft zijn baas hem net uitgescholden op kantoor. Er is altijd een reden waarom mensen zo doen.
0: Het is mooi om daar zo naar te kijken. Ja. Dan niet ook met boosheid en vinger opsteken terug te reageren.
1: Niet dat ik dat zelf nooit doe, maar
0: mensen.
1: Roep ik mezelf tot de orde.
0: Marcel, we zijn bij jouw top 3 aangekomen. Wat dat dan ook waard is. Maar goed, het is wel een top 3.
1: Yes.
0: Dan gaan we toch nog even weer naar Nepal.
1: Ja. Ja, dat gaat. Het is een nummer van een jongen die een Nepalese man die is opgegroeid in Nepalese roots, opgegroeid in Londen, is een rapper en hij heeft een nummer gemaakt. Yo Prasanga heet dat. Het is een prachtig nummer, vind ik. En vooral de boodschap van het nummer is fantastisch. Het gaat over kindhuwelijken in Nepal. Er worden nog kinderen uitgehuwelijkd. Het is nog een wijdverbreid gebruik. Wat gebaseerd is, wat eigenlijk voortkomt uit armoede. Die gezinnen hebben dan geen ruimte meer om een mond te voeden van het meisje. En het meisje wordt dan uitgehuwd aan een jongen. En veel van die kindhuwelijken die mislukken eigenlijk. Dat wil zeggen dat er ook veel bedrog is. En dan worden die meisjes human trafficking. Die worden verhandeld naar India en dan komen ze daar in een bordeel terecht. Ik heb net nog even naar de cijfers gekeken. Dat zijn dus 10.000 meisjes per jaar die naar India getransporteerd worden en daar in de bordelen terechtkomen. En er zijn NGO's in Nepal, liefdadigheidsorganisaties, die checken de grenzen tussen Nepal en India om te kijken of er misschien in de bussen die de grens overgaan meisjes zitten die door pooiers weggevoerd worden. Schattingen gaan dat er 200.000 meisjes in slavernij in India gehouden worden.
0: Nou, en deze zanger stelt dat aan de kaak?
1: Die stelt het aan de kaak en die vertelt eigenlijk in die rap het verhaal van een meisje. Hè, wat op die manier door haar vader verkocht is aan een man. Die haar echtgenoot zou worden. Die blijkt een pooier te zijn. Dan komt ze in een bordeel in India terecht. Het is hartverscheurend.

0: Mooie verstilde muziek op nummer 2 op de lijst van Marcel Favier. Vandaag te gast in het programma Mijn Dozijn. Olafur Arnalds en Niels Vraam met Trance van de LP Trance Friends.
1: Ja, het is een fantastisch nummer. Ik heb hier heel veel naar geluisterd toen ik ziek in bed lag. Een paar jaar geleden toen ik in de eerste golf van de corona-epidemie corona bleek te hebben. En men nog eigenlijk niet wist waar het over ging. En ik echt zo ziek was als een hond.
0: Ja. En toen had het nog geen naam dus.
1: Nou, we wisten dat het corona was, maar we wisten niet wat we eraan moesten doen. En ik was echt heel ziek. Dus ik heb wel een paar keer op het moment, het punt gehad dat ik dacht, nou, ik ben benieuwd of ik het red. Ik heb 2 van die momenten gehad van, oh ja, ik kan ook echt hieraan sterven, aan doodgaan. En toen heb ik heel veel troost uit deze muziek gehad. Echt urenlang geluisterd. Dus vandaar dat ik dit nummer erop wilde.
0: Komt dan niet ook een beetje die angst weer boven?
1: Nee, ik ben eigenlijk wel, ja, is een beetje gek, maar ik vind dat meegemaakt hebben, die angst voor de dood en zo dicht bij de dood geweest zijn of gevoeld hebben dat je elk moment ook kan sterven, mij maakt dat eigenlijk heel erg levend.
0: Niet bang voor dat vooruitzicht, dat onverwachts kan gebeuren.
1: Nee, ik ben niet bang voor de dood. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben wel onder de indruk van de dood. Ook het sterven ernaartoe. Het liefst leef ik nog, leef ik nog een jaartje of 20. Maar het is wel het is ook wel in het moment dat je dan dat beseft, dan ben je ook helemaal in het hier en het nu. Dat vind ik er zo mooi.
0: Mooi. Ja. Wij gaan naar jouw laatste plaat. Welke is dat en waarom?
1: Ja, The Wanderer. Een tweemans groepje. Een Nederlander en een Australiër samen, geloof ik, als ik het goed heb. Aren't You Meant to Fly? En ik vind het zo'n mooie titel. Het gaat eigenlijk over, ben je niet bedoeld om te vliegen? Ben je niet bedoeld om vrij te zijn?
0: Wat is het antwoord op?
1: Nou, je bent natuurlijk bedoeld om vrij te zijn.
0: Nou, ik kan niet vliegen.
1: Nee, maar dat is een metafoor. Ja. Dus het nummer gaat eigenlijk over hoe we onszelf vastzetten. Hè, en hoe je jezelf steeds meer gevangen zet. En dat je ergens ook het gevoel hebt van ik wil vrij zijn. Hè, en dat is de bedoeling
0: je
1: van het leven.
0: Overgeeft.
1: Dat je daaraan overgeeft en je dat volgt. Hè, dat je vrij wil zijn.
0: Dankjewel.
1: Vliegen als een
0: volk. Marcel, dat vind ik een mooie eindboodschap. We gaan luisteren naar dit nummer. Dank voor 12 mooie platen in mijn dozijn vandaag.
1: Het was heel fijn om er te zijn, denk ik. Dankjewel.

0: En meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden.

0: Slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar het programma Middagzon. Ook de luisteraars van Eenvallei, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal. Van harte welkom. Tot 7 uur zijn we bij u. Met om 5 uur een dienst uit de christelijk gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal. Voorganger is dominee M. Hogenbrink. Maar we beginnen met muziek. Ik wandel in het licht met Jezus. En Jezus leeft in eeuwigheid.

Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Het is donker in ons vaderland. Het schijnt, Satan heeft de overhand op allerlei terreinen. We zien de eerbied voor het gezag, ja zelfs de eerbied voor Gods dag, steeds meer en meer verdwijnen. Ons volk, vervreemd van s Heeren woord en wat het verdorven hart bekoort, wordt openlijk bedreven. De grofste criminaliteit bedreigt steeds meer de veiligheid van het dagelijkse leven. Toch geeft de Heere nog zijn kerk. Hij onderhoudt zijn eigen werk. Hij zal nog zondaars trekken. En uit genade, soeverein, nog geestelijke doden, groot en klein, tot een nieuw leven wekken. We horen het, zo hier en daar, neemt men de ritselingen waar, die wijzen op nieuw leven. Door het woord van en geest, om Christus wil, zet God nog snode zondaars stil, zal hij genade geven. Zo zijn onze beden dag en nacht, o God, wil door uw liefde en kracht ons volk tot u bekeren. Laat door de almacht van uw hand in ons zo diep gezonken land uw woord weer triomferen.

Zo dadelijk schakelen we over naar de christgereformeerde Bethelkerk in Veenendaal. Voorganger is dominee M. Hogenberg. Na de dienst komen wij bij u terug. Wij wensen u een gezegende dienst.

Mogen elkaar weer welkom heten en weten in het huis van onze God. Fijn dat u en jij er bent, hier of thuis, om samen ons geloof te bouwen in onze liederen, in onze gebeden en ook in de overdenking van de schrift.

In de stilte van de ontmoeting met God beseffen we dat we hier niet zomaar samen zijn. Dat we samen zitten in de naam van de eeuwige, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is in zijn naam dat ik u en dat ik jou hier en thuis mag groeten. Genade voor u, vrede voor jou, van God de Vader in Christus Jezus, zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gods goed beantwoorden met de woorden van Psalm 65, vers 1 en 2.

De schriften liggen deze middagdienst open, geslagen bij het Oude Testament bij Deuteronomium 6. Voor de wensen erover buigend, buigen wij voor God. Het is een beetje vreemd eigenlijk. Om in uw huis te komen, te zingen over de regen die neerdaalt, terwijl die niet neerdaalt. Droogte om het heen, niet alleen te voelen is, maar ook te zien is. Gras, geel, niet groen. Water tekort, zou je bijna zeggen, alhoewel vergeleken met. En toch, hoe moeilijk is het om dankbaar te zijn voor datgene wat je hebt. Zeker als je zoveel hebt. We hebben het gezongen. Dat u ons verzadigt met alle overvloed. En toch zijn we op de een of andere manier bang dat we tekortkomen, ons leven verliezen. Zeker op onze levensreis. Niet alleen concreet, maar wellicht ook wel geestelijk. Ons leven, soms denken we erbij, staan we erbij stil en denken dat het alle dagen hetzelfde is. Maar dat is niet waar. Ons leven is een reis. Dag na dag, stap voor stap, met alles wat er gebeurt. Door de jaren heen en de dagen tellen. Ons leven is een reis. En dat is altijd geweest. Ons leven is dynamisch, niet stilstaand. Zo gaan uw woorden ook met ons mee. Als een reisverhaal. Om ons te bemoedigen. Als een kompas als het ware, om richting te geven. Om daar te komen waar we mogen zijn. En moeten komen. Thuis. Bij u. Zo slaan we uw woorden open. Niet maar als een Bijbel, maar nee, als een geschiedenis die doorgaat. Met ons meegaat. En Heilige Geest, u bidden wij. Voorkom dat we hier zitten en uw woorden horen en lezen als een wet, als een dogma. Maar maak het levend in ons. Zodat wij met uw woord meegaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We lezen Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 19 en zingen ons daarna de verkondiging toe met de woorden van Psalm 135, de versen 1 en 5 uit de Nieuwe Psalmbereiming. Deuteronomium 6, vers 1. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal u het goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En dat u zult sterk en dat u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, hebt toegezegd. Luister, Israël, de Heer, onze God, is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken op uw arm en als een band op uw voorhoofd. Ik vraag me even af of ik de goede lezing heb. Ja, nee, ik heb de verkeerde lezing. Moet Deuteronomium 2 zijn. Kan dat alsnog? Dat ligt aan mij, hoor. Dat heb ik niet goed doorgegeven. Maar ik ben net terug van vakantie, dan krijg je dat. Deuteronomium 2, vanaf vers 1 tot 19.
zouden leven in de brouwerij. Klasse. Dus we beginnen bij Deuteronomium 2. Ten slotte zijn we omgekeerd en de woestijn weer ingetrokken in de richting van de Rode Zee, zoals de Heer mij had opgedragen. Jarenlang trok om het Seïrgebergte heen. Toen zei de Heer tegen mij: jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken, keer om en ga naar het noorden. En jij moet het volk voorhouden. Straks komen jullie door het gebied van jullie broeders, de afstammelingen van Esau, die in Seïr wonen. Ze zullen bang voor jullie zijn. Maar jullie moeten jezelf goed in acht nemen en hen niet uitdagen. Ik geef jullie nog niet het kleinste stukje van hun land. Het Seïrgebergte heb ik immers aan Esau in eigendom gegeven. Het voedsel dat jullie nodig hebben, zul je van hen moeten kopen. En ook voor je drinkwater moet je hen betalen. Want de Heer, jullie God, heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Hij is heel die tocht door de grote woestijn met jullie meegegaan. De Heer, jullie God, stond jullie terzijde 40 jaar lang en het heeft aan niets ontbroken. Toen we onze broeders in Seïr, Esau's afstammelingen, achter ons gelaten hadden, verlieten wij de route die van Elat en Esjon-Geber door de Araba loopt en trokken we naar de woestijn van Moab. Toen zei de Heer tegen mij: je mag de Moabieten niet vijandig bejegenen en hen niet uitdagen. Want ik geef van hun land niets in bezit. Ik heb Ar immers aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven. Vroeger woonden daar de Emieten, een groot en machtig volk. Ze waren zo lang als de Enakieten. Evenals de Enakieten worden zij tot de Rafaïten gerekend. In Moab worden ze Emieten genoemd. En in Seïr woonden vroeger de Gorieten, maar de afstammelingen van Esau hebben zich van hun land meester gemaakt door hen uit te roeien en zich in hun plaats daar te vestigen, net zoals de Israëlieten gedaan hebben met het land dat de Heer hun in bezit heeft gegeven. De Heer zei: breek op en steek het land van de Zeret over, dat hebben we gedaan. Tussen ons vertrek uit Kadesh Barnea en de oversteek van de Zeret waren er 38 jaar verstreken. Uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp, zoals de Heer gezworen had. De Heer had zich tegen hen gekeerd. Hij had hen uit het kamp weggerukt tot er niemand meer over was. Toen dus alle weerbare mannen waren gestorven, zei de Heer tegen mij: vandaag trek je door Ar heen het gebied van Moab. Je zult dan in de buurt komen van de Ammonieten. Bejegen ook hen niet vijandig en daag hen niet uit. Ook het land van de Ammonieten geef je, ook van het land van de Ammonieten geef je niets in bezit. Ik heb het aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven. Tot zover de lezing uit de schriften, de juiste lezing. Zij bewaren, laten wij het bewaren als Maria en overwegen in ons hart.

In de nieuwe psalmberijming klinkt het anders. En dat is niet mijn fout. Maar fouten zijn menselijk. En daarom heb ik het compleet niet meegezongen, want het stond, slaat nergens op. Kijk, dat is het uitgangspunt voor de verkondiging. Deuteronomium 2, vers 6. Deze woorden: het voedsel dat jullie nodig hebben, moet je gewoon van hen kopen. En ook voor je drinkwater moet je hun betalen. Ik wil over nadenken onder het thema reisverhalen, geen gemarchandeer. En zing ons een antwoord op de verkondiging uit het liedboek voor de kerken, Psalm 78, de versen 14 en 15. Zus en broeders, hier en thuis, geliefd onze Jezus Christus. Deuteronomium lezen wij vaak als een wetboek. En zo begon Deuteronomium 6, begon ook zo. Maar daarmee doen we onszelf en de Heere God ook tekort. Want Deuteronomium is geen wetboek zomaar. Deuteronomium is een reisverhaal. Ik weet niet wat u of jij doet als je een boek neemt. Ik begin altijd bij het begin en ik stop pas aan het eind. Mijn liefhebbende echtgenoot leest altijd drie boeken tegelijk. Het begint bij het eerste, bij de eerste bladzij. En de tweede bladzij is altijd de laatste bladzij. Want ze wil weten hoe het afloopt. En dan gaat ze lezen. En moet je dat met het boek Deuteronomium ook doen. Je moet, als het ware, wil je Deuteronomium echt recht doen, dan moet je bij de laatste bladzij beginnen. En wat is die laatste bladzij? Die laatste bladzij, dan kom je het verhaal tegen dat Mozes, als het ware, zijn laatste woorden tot zijn volk spreekt voordat hij gaat sterven. Voordat hij de Pisga gaat beklimmen, het land Kanaan mag zien, en daarna wordt zijn graf niet meer gevonden. Het zijn dus echt letterlijk de laatste woorden die hij spreekt tot zijn volk, tot zijn kinderen, tot zijn kleinkinderen, tot zijn achterkleinkinderen. En dan vertelt hij eigenlijk het verhaal van heel zijn leven. Het leven met zijn volk Israël. Vanaf het begin dat hij geroepen is, tot aan waar ze nu gekomen zijn, op het punt staan om het land Kanaan in te trekken. Het is dus een reisverhaal, Deuteronomium. Met alle gebeurtenissen die er op die reis gebeurd zijn, en waarvan je als het ware ervaring hebt opgedaan, geleerd hebt, en van Mozes dan ook aan het eind zegt: wat je in deze reis geleerd hebt, neem die ervaring mee het beloofde land in, en bega niet de fouten die je onderweg gedaan hebt. Integendeel, leer ervan. Op die manier is het ook een reisverhaal. Leer ervan. Het is een reisverhaal. En er wordt op vakantie, op reis, nog eens wat gemarchandeerd, afgedongen, geregeld. Ik ben er niet zo sterk in, maar toen ik de auto kocht die ik nu nog steeds rijd, die Peugeot, toen kocht ik die met het uitgangspunt goed gereformeerd: de arbeider is zijn loon waard. Dus wat hij vraagt, dat geef ik gewoon. Geen denken aan, voor zover ik dat zou kunnen, om af te dingen, kan er niet wat minder. Helemaal niet, omdat de bekende verkoper de schoonvader was van Sjoerd, van mijn zoon. En hij had wel drie garagebedrijven. Dus ik dacht, bij hem kom ik altijd goed uit. Hij zal me niet belazeren. Niet de kop kaal scheren. Edoch, dat hoorde ik pas achteraf van Sjoerd. Hij bleek uit te gaan van het spel van onderhandelingen van af te dingen. En dat deed ik niet. Dus daaraan heb ik te danken dat leren stuur en die goede zitting en al die extra's waar ik niet om gevraagd had. Ik kan dus niet afdingen. Ik heb wel een keer geprobeerd. Op een reis met allerlei collega's naar het beloofde land. De een in een zwarte korte broek en de ander gewoon. Dan kom je op de Sjoek in Jeruzalem.
En dan moet je toch wat voor je kinderen je meenemen. Nou, voor mijn dochters een mooie ketting. Maar voor Sjoerd was dat wel even, ja, een ketting, nee. Maar ze had een hele mooie t-shirt die er zag. Met die woorden, vergeef mijn slechte Engelse uitspraak. My father went to Jerusalem and the only thing I got was this lousy t-shirt. En ik liet mijn collega's gaan, want het was overal te krijgen als het ware, dat t-shirt. De eerste kraam, en mijn naïeve collega die kocht dat voor 70 shekel. Maar we liepen door en opeens was bij een andere kraam wat voor 50 shekel te verkrijgen. En toen voor 40. En ik heb lang genoeg gewacht en ik kocht het voor 30 shekel. En ik was trots. Totdat we van de sjoek afgingen en de eerste beste kledingzaak tegenkomen. En dan was het t-shirt te koop voor 20 shekel. Had ik afgedongen. En toch niet. Door verschillende generaties. Ouderen, zo denk ik, zijn over het algemeen niet gewend, hebben niet geleerd om af te dingen. Jongeren veel meer. Mede onder invloed van wat te noemen allochtone Nederlanders. Op weg naar het beloofde land krijgt Israël de opdracht, er wordt niet gemarchandeerd op deze reis. Er wordt niet afgedongen. De dingen die je nodig hebt, moet je gewoon voor geld kopen zonder mitsen en maren. Geen kruideniersmentaliteit. Want Israël is weer op reis. Nadat ze de eerste keer op reis gegaan zijn, wat we lezen in Deuteronomium 1. Zijn ze op reis gegaan en die reis die duurde 11 dagen. Geen 40 jaar, 11 dagen. En ze kwamen op de grens van het beloofde land. Ze dorsten als het ware niet in te gaan. Verspieders gingen er buiten en zeiden, het is hartstikke goed dat land. Het is een pracht van een land. Alleen, er wonen mensen die koppen groter zijn dan wij. En toen wilde het beloofde land niet ingaan. Alleen dat riviertje nog over. Ze deden het niet. En toen zei God, gaan we weer terug. Dan verdien je dat land ook niet. Ze hebben het geprobeerd, toch, alsnog. Als eigenwijze mensen, dan maar zonder God doen we het nog. En toen werden ze verslagen. En nu zijn ze dus weer op reis, na 38 jaar. Niet direct, zoals gezegd, ze hebben eerst de wonden moeten likken. Bekomen van de nederlaag, van de teleurstelling die we het eind van Deuteronomium 1 lezen. We hebben het op eigen kracht geprobeerd en het is ons dus niet gelukt. Ondanks de waarschuwing van de Heere God dat niet te doen, zijn ze toch zonder hem ten strijde getrokken. Met een desastreus gevolg, een verpletterende nederlaag. En wat nog teleurstellender was, de Heere God wilde niet naar hun eigen wijze nood luisteren en hield zich doof. Dat niet alleen teleurstelling, maar het gaf Israël ook te denken. Te overdenken. Wat is er nu precies fout gegaan? Wat hebben wij verkeerd gedaan? En ze komen tot de conclusie, wij hebben geprobeerd dat beloofde land met geweld door roof te verkrijgen, in plaats van het als gave van God te ontvangen. Dat is hun reflectie, hun vermogen. Om daarna de terugweg te aanvaarden. Terug naar af, naar de Schelzee, de Horeb, waar die reis 11 dagen geleden begonnen was. En dan verblijft hij dan. We lezen het. Vele dagen, zeg maar gerust jaren, trokken zij rond het gebergte Seir. 38 jaar lang, enkel maar rondjes rondom de kerk. Maar in die 38 jaar, dat is ook de conclusie, het gevolg. In die 38 jaar, een mensenleven lang, is wel die oude, roofzuchtige mens als het ware gedood. Is een nieuwe generatie gevormd, opgestaan. Andere als opnieuw geboren mensen
zijn geworden, zijn wedergeboren worden. Zou je kunnen zeggen. Niet alleen de tweede of de derde generatie ook spreken, maar echt andere mensen die geleerd hebben van. En dan, na 38 jaar een mensenleven geleden, spreekt de Heere God opnieuw. We lezen in Deuteronomie 2 vers 2. Anders dan in 1 vers 1. Jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Keer om en ga naar het noorden. Die tocht, die reis, gaan al die jaren opnieuw beginnen. Israël is als het ware in herkansing. Om het deficit van de vorige keer, 48 jaar geleden, te herstellen. En opnieuw doelgericht. En die tocht gaat dan niet direct 11 dagen, de kortste weg. Nee, even om. Die tocht gaat dan door Edom en Moab. Zoals we lezen in Deuteronomium 2. Door het gebied van jullie broeders. De zonen. De afstammelingen van Esau. Die gaat door het gebied van de zonen. De afstammelingen van Lot. Edom. We lezen 2 vers 5. En lees er niet overheen. Het geeft juist in de huidige situatie in Israël wat Gaza geeft het te denken. Dat land, dat Seirgebergte, is door de Heer zelf aan Esau, aan de afstammeling van Esau, als een erfenis in eigendom gegeven. Ook de afstammeling van Esau leven in gegeven land. En voor Moab, zo lezen we 2 vers 9, geldt hetzelfde. Dat land Ar is door de Heer zelf aan de afstammeling van Lot als erfenis in eigendom gegeven. Niet veroverd, gegeven. Dan moet je dus niet zomaar langsheen lezen. Want dat wil niet anders en heel veel betekenend zeggen dat de hele tocht van Israël door Edom en door Moab, door dat voor de Israëlieten onbekende land, een gedachtenis, een levend getuigenis is. Tot twee keer toe zegt de Heere dat Israël op weg is naar het beloofde land dat hij hen in eigendom zal geven. Tot tweemaal toe zegt hij, ik heb het aan hen tot een bezitting in eigendom gegeven. Terwijl ze op reis zijn, zien ze dus met eigen ogen, God doet wat hij belooft. Hun hele reis op weg naar het onbekende beloofde land wordt omgeven door de zichtbaar geworden belofte van God. Waar de Israëlieten om zich heen kijken tijdens die reis door het vreemde land, onbekend gebied, zien ze dat de Heer zijn woorden waargemaakt heeft en ze ook waar zal maken. Als dat niet hoopvol mag heten, kracht en moed geeft. Wat het dat betreft in deze dienst gezang 479 vers 4 kunnen zingen. Laat dan mijn hart u toebehoren en laat men door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Dat vraagt van u, jou en mij ook wat. Houden we onze ogen open, onze oren, om ons heen te zien naar de werkelijkheid om ons heen, om daarin ook Gods tekens te verstaan. Er is nog iets waar we niet langs heen moeten lezen. Wanneer het geschreven staat tot twee keer toe, de Heer heeft het hun tot een bezitting in eigendom gegeven. In het Hebreeuwse woord gegeven zit ook iets van kwaad ontdaan. Hij heeft het gedemoniseerd. Hij heeft het gereinigd van vijanden, van het kwaad. Zodat ze daar veilig konden wonen. Zij en dus ook wij. Ook aan ons zal zo dat land der belofte gegeven worden. Gedemoniseerd, van het kwaad ontdaan. Zodat we veilig kunnen wonen en leven. De Heer waarschuwt wel. Waarschuwt wel voor mogelijke actie van Edom.
En dat is herkenbaar tot op vandaag de dag. De Edomieten die zullen zich bedreigd voelen door al die allochtonen die door ons land reizen. De dreiging die van die doortrekkende Israëlieten uitgaat. Ter Apel is er niets bij. En al die gemeenten in Nederland, die... de angst voor. Het mogelijk afnemen van hun door God gegeven land. Alsof Nederland een Israël is. Ze zullen bang zijn. Geef die angst geen voedsel, zegt de Heer tegen Israël. Geef die angst bij die andere mensen geen voedsel. Daag hen niet uit. Zo sterk zeg je het. Daag hen niet uit. Neem jezelf in acht. Stel jezelf niet vijandig op. Er is één ding wat je weet. Door God gegeven land is door God gegeven land. En daar blijf je met je vingers van af. Dat roof je niet. Dat kun je alleen genadig ontvangen. En dus als je het ontvangt, je het krijgt, de geef krijgt, dan koop je voedsel en water. Want de andere keuze is, en dan regeert het kwaad wel in jou en mijn leven, de andere keuze is jatten. Dat komt uit Hebreeuws, hè? Het woord jat betekent hand. Even jatten, stelen, roven, met geweld nemen. Nee, vanaf het begin is duidelijk, zegt de Heere God, als je echt wil leven in het land van belofte, dat je land dat je gegeven wordt en dat je mag ontvangen, dan is er geen sprake van jatten. Geen stelen, geen roven, niet met geweld nemen, gewoon kopen. Want, zo lezen we 7, want de Heere jullie God heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Hoe beleef u jou en ik ons leven? In de situatie waarop geleefd. Krampachtig, angstig of leven echt van de geef? En daarmee ook ruimhartig. Als gezegenden. Want dat is het. Wat omgekeerd is, de Heere God betaalt dus. Hij heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Jullie hebben aan niets gebrek en gebrek gehad. God zorgt. Je moet dan denken aan het beeld van dat kind dat het eerst verdiende geld op vrijdag thuis kwam, langs de Hema ging en daar taartjes kocht. Een tractatie. Vol trots, zelf verdiend. Dat gaf hem een gevoel van eigenwaarde. Maar ook iets van genade. Ik heb het kunnen doen. Ik heb het mogen doen. En met plezier. En ik laat jullie ervan meegenieten. De Heer heeft mij gezegend. En ik mag van de zegen die ik ontvangen heb leven. En daar mag ik ook van delen. En daarna... Vers 8. Verlieten we de route en trokken we naar de woestijn van Moab. In de confrontatie met Moab zit een dubbele boodschap van angst. Allereerst, maar niet alleen, de angst van de Moabieten, zal ook bij de Edomieten de angst dat anderen hun land, dat van God gegeven land, van hen zou afnemen. Maar er is ook sprake van de angst bij de Israëlieten zelf. De angst die hen overgeleverd was 38 jaar geleden. De Enakieten. Die bewoners, die reuzen in het land Kanaan. Die koppen groter waren. Die reuzen die ook zij weer 38 jaar later zouden ontmoeten. Ze waren ervoor gewaarschuwd. En de vraag is ook, zouden zij nu die angst wel kunnen overwinnen?
en niet in de fout van hun voorouders vallen. En dat is nu de boodschap die ze zien. Horen en ervaren. Weer, open mij de ogen op dat ik de tekens kan verstaan. Je hoeft niet bang te zijn. Kijk om je heen. Zoals ze eerder bang waren. Ze zijn eerder verslagen, die Enakieten. De Moabieten zijn voor de Israëlieten een teken van hoop. Ook de Moabieten hebben dat kwaad eerder overwonnen. Ook zij hebben de Enakieten verslagen. En je kunt het met eigen ogen zien. Dus je hoeft niet bang te zijn. Als jij de rivier oversteekt en dat beloofde land komt. Je hoeft niet bang te zijn. Ze zijn al eerder verslagen. Ons leven is een reis. Betekent dat dan ook dat we als een vakantieuitje dat we onderweg moeten marchanderen? Nee. Want ons leven is geen vakantie. Ons leven is een leven. En dan moet je juist die woorden van Jesaja 55 tot uitgangspunt nemen. Komt, koop, voedsel zonder geld. Je hoeft niet te jatten. Niet te roven. Laat staan met geweld tot je te nemen. Want als er één ding is dat u, jij en ik weten, is er is voor mijn leven betaald. Het leven is mij gegeven. Christus, die dan God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, niet heeft laten jatten, maar die juist zichzelf gegeven heeft. Omdat hij wat te geven had. En in hem zijn u, jij en ik, als het goed is, gezegend. Wordt ons leven omgeven door een waargemaakte belofte. Is het kwaad overwonnen? Is de duivel van zijn macht beroofd? Is ons leven gereinigd, gedemoniseerd? Is ons de geest gegeven die ons heilig maakt en nieuw leven geeft? En dus, ons leven? Nee. Geen gemarchandeer. Uit angst. Of om er over het leven anderen zelf beter van te worden. Ons leven is leven van de geef. En dan zeggen we dat is genade. Maar dat is zo'n kerkelijke uitspraak. Hè? Dat geloven we allemaal wel. Maar vertaalt echt. Hey, wij mogen leven van de geef. En dan is je leven echt één grote vakantie. Eerlijk waar.

willen met elkaar danken en bidden. Het was eigenlijk een negatief antwoord, ons lied. Op uw woorden. Maar tegelijk is het wel waar. Als we ergens sterk in zijn. En als het dagelijks leven ons overmand. Onze angst. De inzet om het kwaad af te weren. Dat ons leven bepaalt. En dat wij het moeten doen. Elke dag weer. En we worden er ook elke keer weer mee geconfronteerd. Met het kwaad. Dichtbij, ver weg. Het is gewoon waar. De duivel gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, zoekend wie die zal verslinden. En vindt het moeilijk om daarmee te dealen. Daarmee om te gaan. Soms marchanderen we er ook mee. Om er het beste van te maken en mee uit te komen. Maar dat is ook ons gevaar. Dat we dan vergeten. Vergeten dat ons leven in uw hand ligt. Dat het leven ons gegeven is. Niet maar even, maar echt toevertrouwd omdat Jezus Christus ervoor betaald heeft. Terwijl met die vrijheid als het ware, met die ruimhartigheid van u, in het leven mogen staan, met het leven om mogen gaan. Ook met anderen om mogen gaan. Dat we anderen ook juist niet uit angst, niet maar je hoort hier niet en je mag er niet zijn. Uit angst voor eigen bestaan, dat wij moeten delen de rijkdom die u ons hebt toevertrouwd. Terwijl het juist mag zijn met dezelfde liefde en barmhartigheid waarmee u ons tegemoet komt. U ons leven wilt leiden om het veilig aan te doen komen. Heilige Geest, dank u wel dat u ons in ons leven aanwezig wilt zijn. Om onze ogen te openen. Om te zien. Onze oren te openen. Om te horen. Tekens van God om ons heen. Die lijken vaak klein. En die zijn vaak ook klein. Maar juist heel menselijk. En heel wezenlijk. Meer dan grote dingen. Juist in het kleine. Heilige Geest, help ons. Geef als het ware nieuwe ogen. Ogen van vertrouwen. Van genadig leven. Want daarmee maken we het leven voor mensen om ons heen aangenaam. Maar ook voor onszelf. En eren wij ook u. Vraagt wijsheid. Vraagt liefde. Vraagt leven. Bidden voor mensen die bang zijn. Die angsten door het leven gaan. Om wat voor manier dan ook. Angstig vaak niet alleen voor het kwaad in hun bestaan. Maar ook dat voor mensen om ons heen. Die het leven niet gunnen. En ja, dan denk van het beloofde land. Aan het huidige land Israël. Met Gaza en de Westbank. Jeruzalem, een stad van vrede. Een land van belofte. O ja, enerzijds is de angst te begrijpen, ook in Israël. Na jaren van christendommelijk leven. Wat anderen geen leven gunden. Integendeel. Mensen die nergens een plek hebben om zich veilig te weten. Maar als ze een plek hebben om veilig te zijn, Heer, we bid u dat ze het willen delen. En als ons een taak gegeven is om hen dat gevoel van veiligheid en zekerheid te geven.
geef ons die plek. Ze bidden we niet alleen voor het land Israël, voor Gaza, maar ook voor Irak en Iran, voor Syrië, voor de Soedan, voor Venezuela, voor de Verenigde Staten, voor ach, welk land niet. Hoe moeilijk is het mensenleven om samen te leven. Maar van u mogen we het leren. Van Jezus Christus. Door in liefde de ander te benaderen. Te zien als een mens dat een wegen zoekt. Een mens ook in vrijheid te stellen. Veilig te doen leven. Wilt u ons daarin gebruiken? Ieder van ons op eigen plek en plaats. Met eigen mogelijkheden. Doe eens uit uw liefde leven. Want ja, ook dat hebt u gezegd. De liefde overwint alle angst. Uw liefde. En daar zeggen we u dank voor. En daar bidden we ook om. In Jezus' naam. Amen. De gemeente heeft gelegen om u gaven te geven voor de voedselzekerheid in Mozambique, voor de kerk, voor het onderhoud kerkgebouw. Daarna beleid ons geloof, allereerst door het zingen van de gezang 423, vers 1 en 2. Dan beleid ons geloof en beamen dat met het derde couplet van hetzelfde gezang.

mogen samen, heel persoonlijk, ook samen ons geloof belijden. En dan zeggen we, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die voor ons geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Die op de derde dag is opgestaan uit de doden. Is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest die levend maakt. Ik geloof in die heilige katholieke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof ook de vergeving van zonden, de opstanden van een lichaam en een eeuwig leven.

vervul dan met uw zegen. Ontvang zo de zegen van onze God, die ik namens u aan u mee mag geven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de intense gemeenschap van de Geest, met u, met jou, met u allen.

Welkom terug bij het programma Middagzon. U heeft geluisterd naar een dienst uit de christelijk gereformeerde Bethelkerk. Voorganger was dominee Hogenbrink. En wilt u de dienst nog eens terugluisteren, dan gaat u naar www.stilok.nl onder de knop kerkdiensten. Maar we gaan nu verder met muziek. Christus heeft overwonnen en kroon hem met gouden kronen.

naar spuurlijke rijkdom. De rijkdom is begeerlijker voor de mens. Vaak speuren wij ook na hoe deze wens gestalte in ons leven kan bekomen. Vervult ons soms zelfs nog in onze dromen. Gelukkig als onze ogen opengaan en als wij zien dat aardse zal vergaan. Ja, als de Heere zelf wijst in ons leven op onnaspeurlijk goed dat Hij wil geven. Dat is het goed dat God in eeuwigheid voor al zijn gunstgenoten heeft bereid. Dat Christus door zijn lijden en zijn sterven voor een ontelbare schare zou verwerven. Wanneer de Heere iets ervaren doet van dat zo duur verworven goed, grote goed, dan moet het hardste zondaarshart verbreken. Geen woorden zijn er dan meer over om te spreken. De rijkdom van Gods kinderen weggelegd kan niet in woorden worden uitgezegd. Die grote onuitsprekelijke waarde kan niet begrepen worden op de aarde. Het volk van God krijgt soms een liefdeblijk als rente uit het hemels koninkrijk. Maar allen zullen eenmaal bij hun sterven de onuitspeurlijk goed voor eeuwig erven. Dan zullen de eeuwigen bij de Heere zijn, in Christus bloed gewassen, schoon en rein. Dan zullen zij, na al het aardse lijden, in Gods drie enig eeuwige zich verblijden.

We zijn bijna aan het einde van deze middagzon. De techniek was in handen van Gert van de Heuvel en de samenstelling werd verzorgd door Dickie Dijkstra. Wij wensen u een gezegende week.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: De rechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: For King & Country met een nieuwe nummer, What If I Told You? Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en deze avond mogen we, net als bijna elke week, we luisteren naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers die deze week zijn uitgekomen. Deze week zijn het er best heel erg veel, namelijk 23 in totaal. Dat is toch ruim de helft van het programma. Het wisselt de laatste weken toch best wel. Maar dat geeft ons dus heel veel mooie nieuwe nummers om naar te luisteren. Als eerste kun je gaan luisteren naar een nummer van het album van Switchfoot dat pas is uitgekomen. We gaan luisteren naar een nummer, Ride or Die.

Unspoken met een nieuwe nummer, Wild Ones. We gaan nu door met een nieuw nummer van Forrest Frank samen met Lost and Found en ZVC. We gaan luisteren naar het lied Two Step the Enemy.

Connor Flanagan met zijn nieuwe nummer Rodeo. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Christofari samen met John Pinkney. We gaan luisteren naar een lied John the Baptist.

True Baldrige en Anne Wilson met Maker's Mark. Het volgende lied waarna gaan luisteren is van het nieuwe album dat KB heeft uitgebracht afgelopen week, genaamd This Cannot Be Sold. We gaan luisteren naar het nummer dat hij samen heeft gemaakt met Ben Fuller, genaamd Father.

Ja, nog een nieuw nummer van het nieuwe album van Switchfoot. Je hoorde het nummer Same Blood. Dan gaan we door met een nieuw nummer van Ethan Beer samen met Joel Barnes. We gaan luisteren naar het lied Only One That Matters.

Bon Ray met een nieuwe nummer, Time to Rise. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is van Lindy samen met Marizu. We gaan luisteren naar een nummer, Rise Up.

Switch met een nieuwe nummer, Good News. Dan gaan we door met Robin Vane. Hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht. Daar gaan we nu naar luisteren. Het heet Faces.

Equippers Revolution met een nieuwe nummer Promised Land van het gelijknamige nieuwe album. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Gio samen met Del... Oh nee, correctie. We gaan eerst nog luisteren naar een nummer van KB. We gaan luisteren naar het nummer Too Unfazed.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

teken in het zand. Zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

Ik zie de golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de vloed uitgegeven.

Damascus samen met William Wixley met het lied Hier bij mij. Dan gaan we nu luisteren naar Martin Brandt met het lied Het is alleen door u, de Nederlandse cover van het lied Because of You van Keith Green uit 1977 op zijn album.

Voor King & Country met het lied This Is Love. Dan hebben we nog maar 3 liederen te gaan voordat we weer aan het eind gekomen zijn van dit programma. We gaan nu luisteren naar Forrest Frank met Thomas Redd met het lied Nothing Else.

Ja, dat was Hillsong Young and Free met Phenomena. Daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u weer hartelijk bedanken ook voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten. En mocht u nou nog een nummer terug willen luisteren, dan kunt u een afspeellijst vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daarin de bio staat een link naar een afspeellijst waar dus alle nummers die gedraaid zijn nog een keer terug zijn te vinden. Moet ik er wel bij zeggen dat ik deze aflevering een dag eerder heb opgenomen, omdat ik deze dinsdag niet live aanwezig kan zijn. Dus ik hoop dat ik eraan denk die afspeellijst ook bij te werken. Maar anders hoop ik dat ik er zo snel mogelijk wel aan zal denken. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Mocht u nog feedback hebben, dan kunt u die ook op dezelfde Instagram pagina achterlaten. thisisliving.stilok. Dan rest mij niks anders dan u nog een hele fijne en gezegende week toe te wensen. En dan het programma afsluiten met een nummer van Jordan Feliz. We gaan luisteren naar zijn nummer The River. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, beste luisteraar. Hartelijk welkom bij ons programma Zingend Geloven, gepresenteerd door Karin Modderkolk. We beginnen met de liederen God enkel licht en Psalm 122.

Psalm 132 is een psalm die zingt over hoop. Verder nog het prachtige lied Abba Vader U Alleen. En als laatste, heb dank, o God van leven.

0: De meditatie wordt verzorgd door de heer D. Jansen. Het gaat over nooit meer van God los, vanuit de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend het lied Stil, mijn ziel, wees stil, met Tenira Sturm en als laatste Ruwe stormen mogen woeden.
1: Dit jaar is veel gesproken over de geloofsbelijdenis van Nicea. 1700 jaar geleden zag een breed gedragen hoofdlijn van het christelijk geloof het licht. De discussies liepen hoog op en werden gevoerd op het scherpst van de snede. Ik heb groot respect voor de gepassioneerde theologen van toen. Sommigen gingen wel tot het uiterste. Hoe die ene God in drie personen tot ons komt en hoe we dat mogen verstaan, dat stond echt bovenaan op de agenda. Het is altijd goed om te horen wat de Bijbel erover zegt. Sommigen zijn er stellig over. Daarvoor kun je ook zeker in het Oude Testament terecht. Maar in het Nieuwe Testament wordt er meer onverhuld over gesproken. Ik lees je voor uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is in hem ja geweest. Immers, zoveel beloften van God als ze zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Ik richt me op de laatste twee versen. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Echt een woord, helemaal vol van God, vol van zijn namen. We beginnen toch niet met een kille definitie van God, dat hij die en die eigenschappen heeft en zus en zo bestaat. Nee, wij belijden, ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, en in de Heilige Geest. Ik geloof in de drievuldige God. Waarbij zijn namen hier betekenis krijgen tegen de achtergrond van zijn werken. Werken van het Rijk van de Genade. Paulus noemt ze. Bevestigen, vastmaken, zalven en verzegelen. Wanneer we de tekst nagaan, dan stuiten we al snel op de naam van Christus. En hij die ons met u bevestigt in Christus. Hier wordt de Zoon genoemd. De Zoon van de Vader. Onze Heere Jezus Christus. En dan vervolgt de tekst die ons bevestigt en ons gezalfd heeft, is God. Daar ontdekken we de naam van de Vader. De Vader? Ja, ik denk dat je dat zo zeggen mag. Zo spreekt Paulus hier over God. Kijk maar naar de aanhef van deze brief. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. En dan vervolgens, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. God bevestigt in Christus, God zalft, maar hij verzegelt ook. Daar is de Heilige Geest. En ook al staat de naam van God niet vooraan in deze machtige zin, maar iets verderop, toch wordt bij ontleding wel duidelijk dat God de Vader hier voorop gaat. En hij, die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Nou, nu moeten we even een pas op de plaats maken. Wanneer wij zeggen dat iets of iemand voorop gaat, dan denken we al gauw aan oorzaak en gevolg, aan iemand die het belangrijkst is. Maar bij God lopen onze gedachten dan op een grens. Ja, de Vader brengt de Zoon voort, maar dan wel van eeuwigheid. Is er ooit een tijd geweest dat de Vader geen Vader was? God maakt gelovigen vast aan Christus, dat zegt de tekst. Denk dat de Vaders in Nicea hier sterk door zijn aangesproken. Dat hij ons zo aan Christus verbindt, ons zo aan hem vastmaakt, dat hij zegt, nu kan ik u niet meer los van elkaar zien. En nu kan ik u ook niet meer los van elkaar oordelen. Want als ik nu mijn Zoon zie, dan zie ik u. En wanneer ik naar jou kijk, dan kijk ik naar mijn Zoon. Want ik heb u beiden zo aan elkaar vastgemaakt, dat u nooit meer van elkaar los kunt komen. Nooit meer van God los. Daarvan wil de Geest ons verzekeren. Ook vandaag. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest.

U kunt nog genieten van drie liederen van het Urker Mannenkoor Halleluja. Dan zijn wij nu aan het einde gekomen van deze uitzending dat mede mogelijk is gemaakt door Casper Vecht. Zingend Geloven wordt herhaald op zondagavond om 9 uur. Graag tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions.
1: Long versions.
0: Met vanavond aandacht voor...
2: Een muziekschoor die zich vaak voor de hitlijsten liet verkorten naar een single versie. Maar vanavond niet. We gaan het vanavond hebben over de pop- en soulmuziek. En met lekkere lange versies. Dat wordt gewoon hartstikke super fijn. Laat daar maar geen misverstand over bestaan. Hier is Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Klokte ruime 8 minuten. Santa Esmeralda. Bam, met Don't Let Me Be Misunderstood. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5. En als het goed is, aflevering 227. En welkom Marcel.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, dat is het eigenlijk.
1: Even nadenken.
0: Het is, nou, wat ook raar is, dit is de derde zomerspecial die we draaien van deze zomer. Maar het is de eerste die we opnemen.
1: Ja. En het is zonnig buiten.
0: Dat is, nou, ik hoop tegen de tijd dat

0: Dit draaien ook.
1: Ook.
0: Het mogen duidelijk zijn, lieve luisteraars. Het gaat over vooraf opgenomen uitzendingen. En dat is deze hele maand juli. Draait het om de long versions. En vanavond verdiepen we ons in de pop en de soul muziek. Want die hebben heel veel nummers met hele lange duur. Maar wel prachtig. In de periode van de 12 inch begon men vaak niet eerst met een remix maken of zo. Maar in de beginperiode was dat simpelweg gewoon de LP-versie uitbrengen. Want die was dan heel erg lang. En voor de radio, daar werd dan die single-versie voor gemaakt. En dat was vaak een 3 minuten 50 versie of 3 minuten 20 versie van die lange versie van de LP. Nou, daar hebben we er een paar van vanavond. We gaan beginnen met een soul- en poplegende. Hier is Stevie Wonder van het album Inner Visions, Living for the City.

staat op het album Risk, 1979. Chic, Good Times. En die klokt ruim 8 minuten. Het zijn de absolute grondleggers van de discomuziek. Met Mr. Nile Rodgers als frontman. En als ik hier de single versie van gedraaid zou hebben. Ja, dan konden de heren van Dance X morgen gewoon deze albumversie pakken als extended version. Want er bestaat hier dus ook een single versie van. Die was bedoeld voor de radiozenders. Zodat ze het nummertje kort konden draaien. Want radio's moeten vlot door. Behalve wij deze zomer, want wij draaien de volledige versies, de lange versies. En ik heb het al waarschijnlijk in de uitzendingen die u hiervoor heeft gehoord geroepen. Het is weinig kletsen, lekker veel muziek, dus we gaan gelijk door. Veel van de soulgroepen uit de jaren 60, jaren 70, die waagden zich aan een stijl die uiteindelijk psychedelische soul werd genoemd. En dat is een soort kruising tussen soul en progressieve muziek. Het werd aangevoerd door Isaac Hayes, die bij Stax Records de vrijheid kreeg om alle geldende regels rondom een hitplaat los te laten. Met als gevolg dat ook bands als The Temptations en The Isley Brothers soulnummers van een flinke lange duur opnamen. Hier zijn de laatst genoemde The Isley Brothers met Ain't I Been Good to You.

0: En waarom koos je dan voor dit nummer, Harry? Nou, zeg me nou toch eerlijk, dit is toch een heerlijk stukje gitaarwerk wat erin zit.
1: Ik wou net voorstellen om hem nog een keer te draaien, dit nummer.
0: Ja, maar daar moet ik het laatste nummer weer heel veel van afhalen. Oh, ja. Ik beloof je, ik verzin nog ergens een uitzending dat we hem nog een keertje kunnen doen.
1: Ik vind het heerlijk, die snerpende gitaren.
0: Lekker, hè?
1: Ja, echt.
0: Ja, de Isley Brothers, Ain't I Been Good To You. En dat heet dan Part 1. En Part 2 komt van het album Live It Up, 1974. Klokt in totaal ruim 8,5 minuten, 8,37. En hoe werkte dat dan? Nou, vaak werd dan een singeltje uitgebracht van dat nummer. En dan kreeg je Part 1.
1: Oh ja.
0: Op kant 1.
1: Ja.
0: Draaide hem om.
1: Ja.
0: Part 2. Maar dan had je dus altijd dat omdraaien. Dus dat betekent dat hij vaak uitgeveed werd. Hè? Dus je miste er een stuk van.
1: Ja.
0: Wilde je het nummer in zijn geheel horen? Ja, dan moest je toch echt het album kopen. En dan kreeg je die twee aan elkaar. En wat maakt het nou psychedelische soul? Nou, het klinkt een beetje alsof ze in de studio 1000 ideeën hadden en dachten we gaan een beetje lopen jammen en dan komt het allemaal bij elkaar, want het heeft tempo wisselingen, het heeft ineens weer ruimte voor een solo ergens, ja. En daarna krijg je toch weer een stukje couplet. Dat vrije, dat maakt het progressiever erin, of het psychedelische misschien wel een beetje soul.
1: Mooi.
0: Lekker, ja. Ik vind het heerlijk. Lieve luisteraars, dat is bijna niet te geloven, maar we gaan richting het laatste nummer van het eerste uur alweer. Dan hebben we er 4 afgetikt, geloof ik, volgens mij, als ik me niet vergis. Dat wordt dit nummer 5 van het eerste uur, als ik me niet vergis.
1: Ja, ik ben maar aan het voorbereiden wat ik dadelijk allemaal moet doen.
0: Ik vergis me ook niet, dus zeg maar gewoon ja, klopt gewoon. Het laatste nummer wat we hebben, lieve luisteraars, is een echte klassieker. Ik heb hem menigmaal maakte ik een uitzending over de long versions. En dan stond deze erin en dan haalde ik hem er toch maar weer uit. Omdat ik dacht van ja, maar er zijn nog zoveel andere keuzes die je kan doen. En ik heb overigens ook wel eens iets van de volgende dame die je gaat horen wel in een uitzending gehad. Want ze heeft meerdere hele lange nummers gemaakt. Maar uiteindelijk vond ik, nou, als ik deze zomer afscheid ga nemen van het concept lange nummers, dan moet ik hem een keer gedraaid hebben. Dus moet ik eventjes eerst een waarschuwing eruit doen. Als er op dit moment nog kindertjes zijn blijven hangen van het uur latent talent, dan stel ik voor dat jullie nu eventjes allemaal ruim 16 minuten je oortjes dicht houden. Want dat is bij het volgende nummer wel nodig. Het gaat namelijk, lieve luisteraars, om de samenwerking tussen Giorgio Moroder en Donna Summer. Dat is de dame waar ik het over had. En die samenwerking, ja, die heeft flink wat opzien gebaard vanwege de hoge mate van, hoe zal ik dat nou eens goed omschrijven?
1: Ja, schrijf dat eens goed.
0: Suggestief gekreun.
1: Dat is wel een hele mooie.
0: Ja, het kan heel goed zijn dat ze probeerden een boutje aan te draaien of los te krijgen, wat niet goed lukte.
1: Precies.
0: En dat was wat het geluid maakte. Maar er waren een hele hoop mensen die dachten dat het toch met iets compleet anders te maken had. Giorgio Moroder kwam uit Italië, was een synthesizer pionier, maar vooral heel erg geïnteresseerd in dansmuziek. Hij is ook eigenlijk een beetje de grondlegger van de Italo-disco. Dus hij kon heel veel met computers, met samples, met weet ik veel wat allemaal. Hij kwam in contact met Donna Summer, een soulzangeres uit Amerika. En in de samenwerking van die twee ontstond iets wat misschien wel de basis geweest is voor heel erg veel disco muziek. Aan de ene kant het elektronische van Giorgio Moroder en aan de andere kant die soulvolle benadering en stem van Donna Summer. Maar in het nummer Love to Love You Baby, wat toevallig ook komt van het album Love to Love You Baby uit 1975. Heeft men gekozen voor, dus ja, nou ja, ga ik zeggen, het geluid wat misschien kunt horen als er heel erg liefgehebt wordt in een slaapkamer of zo. En dan hou ik er verder over op. Wat nog wel belangrijk is om te weten, Donna Summer zelf, later in haar carrière, bekeerde zichzelf, werd gelovig en heeft vanaf dat moment eigenlijk altijd mijlenver afstand genomen van het nummer. Maar het was wel haar doorbraak. En dat lijkt me overigens best wel ingewikkeld, Marcel. Als je aan de ene kant een nummer hebt waarvan iedereen die komt zegt, het moet.
1: Ja.
0: Je moet hem wel, want dit is het nummer waarvoor we komen. En dat je zelf zegt, ik wil er eigenlijk niet meer aan herinnerd worden.
1: Ja, dat is wel heel raar.
0: Donna Summer, volgende ruim 16 minuten. Love to love you, baby.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: burn that mother down. This is Disco Inferno. The Tramps. Uit 1976. Toen was ik 10.
1: Wow.
0: Zit ik me ineens te bedenken. Ja, lieve luisteraars, toen wij de disco-uitzending maakten, en dat was ongeveer eind februari, dat was die samenwerking met de mannen van Dance X, oftewel, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, een appendix-uitzending. Toen heb ik het u beloofd, de volledige versie van Disco Inferno. Die zou ik draaien bij de long versions in de zomer. Ik beschouw die belofte als ingelost.
1: Check.
0: Afvinken. Ja. En nu we dan toch eventjes bezig zijn, Marcel. Hoe luister jij naar lang muziek die lang duurt? Een lang nummer. Is dat iets wat je vooral op de achtergrond... kun jij je maar kort concentreren, dus zit het er... Of kun je echt gewoon zeggen van... nou, dit nummer duurt 20 minuten. Daar ga ik eens even lekker voor zitten.
1: Nou, daar wil ik wel voor gaan zitten. Zeker als het je aangrijpt of het heeft herinneringen aan vroeger... of het doet iets met je. Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, ik heb dat dus. Ik kan dus echt gewoon met de koptelefoon
1: op. Ja, dat.
0: Ik vind dat wel vooral. Hè, dan moet het echt met de koptelefoon op. Maar met name die progressieve dingen, hè, zoals Tubular Bells of zo. Ja, daar ga ik dan echt even voor zitten.
1: Ja, dan moet je op zolder gaan zitten. En dan moet je niet te veel afleiding hebben van je omgeving. Alleen zitten eigenlijk in een lekkere stoel. Speakerbox op de goede positie. Ja.
0: En genieten.
1: Misschien een glas wijn erbij of een biertje erbij. En dan,
0: dat mag allemaal. Ja. Maar dit is ook een beetje het gevoel wat jij nu beschrijft. Wat ik eigenlijk hoop deze hele zomer, deze hele maand juli... met die long versions uitzendingen... een beetje bij de luisteraar neer te leggen.
1: Ja.
0: En dan neem ik aan dat je misschien niet op zolder zit... want daar is het misschien in juli wel te
1: voor
0: heet.
1: Voor de caravan.
0: Maar dan voor de caravan of lekker buiten in de tuin. Koptelefoontje op en dan lekker luisteren naar deze prachtige
1: dit
0: muziek.
1: Dit moet toch inspiratie zijn voor mensen om verder door te gaan met luisteren.
0: En je hoort hetzelfde op de radio en daarom doen wij het. Lieve luisteraars, ik heb deze uitzending Pop en Soul genoemd. En dat betekent dat we popmuziek ook even apart de ruimte moeten geven, vind ik. Het volgende nummer is van Don McLean en je hoort hem zelden tot nooit volledig op de radio. Het dichtst bij die complete versie van hem komt misschien nog wel de cover die Madonna ooit ervan gemaakt heeft. Maar die is weer eigenlijk tenenkrommend om te draaien. Dat vond ik een beetje lastig. Dus ik vind vanavond een mooie kans om dat allemaal eens even recht te zetten. En dat nummer van Don McLean, American Pie, in zijn totaliteit, zoals je hem eigenlijk altijd moet luisteren, te draaien in de long versions. Dus hier is die, Don McLean met American Pie.

0: Don McLean, American Pie. En ik weet 100% zeker dat alle mannen en vrouwen van mijn generatie hebben dit mee zitten zingen. Want dat is gewoon... Ja. Ik zei net tegen jou, terwijl het nummer draaide, zo vaak op kampvuurtjes is dit nummer gespeeld op een gitaartje door iemand. Ja, inmiddels ken je die tekst gewoon helemaal uit je hoofd. Het blijft een fantastisch... Het is een klassieker, vind ik gewoon.
1: Ja, dat zeker.
0: Nou, lieve luisteraars, ik noemde hem al in het vorige uur. Isaac Hayes. Met zijn album Hot Buttered Soul, opgenomen voor Stax Records, ontketende hij een ware revolutie in de soulmuziek. Want ineens hoefde een hitsingle niet meer op je plaat te staan van 2 minuten nog wat voor de top nog wat. Maar je kon muziek gewoon je laten meevoeren naar waar je wilde, voor zo lang als je wilde. En daarin was hij echt een van de pioniers om dat soort albums te maken. In ieder geval op soulgebied. Want met name in de progressieve rock en de elektronische muziek was dat al lang en breed een ding. Maar de soul dacht nog heel erg in het hit-single format. En dat heeft hij eigenlijk een beetje doorbroken. Waardoor we ook weer zo'n uitzending als deze konden maken vandaag. Van dat album Hot Buttered Soul uit 1969 is hier Isaac Hayes voor de komende 12 minuten met Walk On By.

0: Nee, u zit niet te luisteren naar jazz. Hoe heet het jazzprogramma ook alweer?
1: Jazz Spectrum.
0: Jazz Spectrum. Nee, u zit niet te luisteren naar Jazz Spectrum, maar gewoon naar Appassionata, de long versions. Maar hij had erin gekund, hè?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Kijk, ik vraag het aan de kenner, want Marcel draait ook...
1: Ik schuif ook bij jazz. Drie verschillende presentatoren, maar drie verschillende smaken. Maar dit past er goed,
0: dit
1: goed
0: had,
1: in.
0: Ja, als ja. Jij, nou, dat is een mooie tip. Als je nou nog eens een keertje daar de boel alleen moet draaien, dan doe je deze. Dan ben je gewoon alvast 11 minuten... heb je dan alvast gewoon klaar, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Randy Crawford hoorde je en de Crusaders met Streetlife. En ik vraag me af hoeveel van jullie thuis altijd gedacht hebben dat dat gewoon een kort singeltje was. En er nu achter zijn gekomen dat het gewoon een nummer van 11 minuten en 18 seconden is.
1: Ja, bijzonder. Ja. Ja. Een heerlijk nummer om naar te luisteren.
0: Lekker, laid back ook, hè? Ja. En met dat vorige nummer erbij, waarbij je zei van, nou, dit kost, jij zei halverwege, het kost me iets meer moeite om het te blijven concentreren. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als je gewoon lekker met je drankje lekker buiten zit en dat het een ontzettend relaxte wegmijmeren is.
1: Het zijn gewoon allemaal heerlijke nummers, die lange nummers.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En lekker makkelijk ook om te schuiven.
1: Moeilijk om wakker te blijven. Oh, nee. om alert te blijven dat je iets anders moet doen.
0: Ja. Nee. Dit was de doorbraak van Randy Crawford. En die kwam dus niet op een singeltje van 3 minuten, maar op een samenwerking met The Crusaders. Wat toen nog een aparte band was. En daarna zijn ze samengegaan als Randy Crawford en The Crusaders. Totdat op een gegeven moment het alleen maar Randy Crawford wordt vanwege haar beroemdheid. En The Crusaders bedachten, dan gaan wij ook weer gewoon solo aan de gang. En zijn ze op en af met elkaar weer platen gaan maken. Maar vooral Randy Crawford vanaf dat moment alleen. Lieve luisteraars. Dan zijn we alweer gewoon aan het eind. Het was een uitzending met niet veel nummers. Maar oh, wat waren ze prachtig.
1: Nummers die gewoon zo gedraaid moesten worden.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En dat is wat we deze hele zomer doen, lieve luisteraars. Ik wil eerst... Marcel, bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Het was de eerste, terwijl het eigenlijk de derde is. Dat hebben we aan het begin uitgelegd.
1: Dit begrijpen de luisteraars
0: nee,
1: niet.
0: Nee, spoel maar even terug, zeg ik dan. We hebben het aan het begin uitgelegd. We zitten er weer in, hè?
1: Absoluut.
0: Dus we gaan er nog een paar opnemen. En u hoeft alleen maar te luisteren thuis. Hoe makkelijk is dat? Maar bedankt voor de opofferen van je vrije tijd, zodat we deze konden vooraf opnemen. Volgende week, lieve luisteraars, duiken we met de long versions in het fenomeen nederpop. Jazeker, epische nummers, gewoon gemaakt in Nederland en zelfs ook in het Nederlands. Tot die tijd zeg ik pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met Prince, de absolute koning van de popmuziek. Die zich zelden liet beperken door de wet van de singleduur. Als Prince in zijn hoofd had dat iets lang moest duren, dan duurde het ook gewoon lang. En dan kon je hem niet aan zijn hoofd brengen dat er een single edit van gemaakt moest worden. Zo zat de beste man gewoon niet in elkaar. Nou hebben we natuurlijk bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is Purple Rain bijvoorbeeld. He, met dat ongelooflijk mooie uitgesponnen eind met een prachtige solo erin. Maar die heb ik al een keertje gedraaid in een van de andere long versions uitzendingen. Dus ging ik op zoek naar iets anders. En ik vond een heel prachtig nummer, waar overigens wel een single edit van bestaat, maar we draaien hem helemaal nu. Van het album The Gold Experience uit 1995 is hier Prince met het prachtige nummer Gold.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Rijn Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.